0: Ja, en als je gisteren op Kwaku was, dan was je op de eilanden. Kwaku gaat verdwijnen. Het is een van de laatste, of het is waarschijnlijk de laatste keer deze keer in de Bijlmer in Zuidoost. En gisteravond trad daar Jeon open. Jeon op. En dat is de man die ook de liedjes van het voetbalelftal van Curaçao beroemd heeft gemaakt. Ik ga straks wat van hem draaien, maar voorlopig nog even deze. Even kijken. Ja. We blijven een beetje in de compa, semba, kizomba en straks wat bachatas.
1: Pra que

komt uit Angola. Dus niet samba, maar semba. En dat is eigenlijk een beetje de vrolijke, snelle versie van de kizomba. Kizomba met een O, dus Angola. En ja, die muzieksoort die is op het ogenblik heel top, heel hot in Nederland. Er wordt ook veel kizomba en semba gedanst. En bachata van Prins Royce. Mensen die in het eerste uurtje hebben geluisterd, die hebben gehoord dat ik een beetje muziek van Marlon Schuur draai. Marlon heeft een dansschool in Tilburg, zoals je weet, dus al heel lang. En hij was aan het snuffelen, hij kwam op alle oude nummers. En ik ben enkele daarvan aan het draaien in de afgelopen, of in dit uurtje en het afgelopen eerste uurtje.

een fijne bachata. En ik zeg het vaker, ik hou een beetje van iets dynamische, iets snellere bachata's. En ja, soms draai ik wel een hele langzame, dat is wel fijn. Maar ik wil niet dat mensen in slaap vallen bij dit programma. Deze was het dus, Zeon, afgelopen gisteren dus in Kwakkoe in Amsterdam. Zeon is van Waak Mi. Dat is van de nummers van de Antilliaans voetbalelftal. En dit nummer zong hij ook, Dushibida.

schreeuwen. Dat is hard nodig in deze tijd. De volgende heeft ook met Curaçao te maken. En dat is van een band die heet Afro Bentitres, Afro 23. Speciaal voor Marlon.

0: sopa Lucy.
1: Ja.
0: Afro-ventitres.
1: En ondertussen is er gelukkig eindelijk eens een keer een discussie op gang. Een overleg over het de grenzen stellen aan het toerisme op Curaçao. Want wij Nederlanders, wij vertrekken gewoon hier en dan gaan we daar volle kracht op vakantie. Maar een eiland is maar een eiland. En soms kan dat dus gewoon te klein zijn met betrekking tot onder andere de infrastructuur. Even denken, wat wilde ik zeggen? Nou, Kwaku dus, dat is de laatste keer. Volgend weekend nog één keer en dan is Kasaf daar. Dat is echt een feestje. Als je niet naar de... als je niet iets anders te doen hebt, dan moet je dat meemaken. En dan gaat het gewoon... gaan we kijken wat er volgend jaar gebeurt met Kwaku. Er heeft een artikel in de Volkskrant gestaan, blijkbaar, over de grootste Rueda. Bij de zomercarnaval afgelopen zaterdag in Rotterdam wordt altijd op het Stationsplein een Rueda georganiseerd. Rueda is een soort ronde dans met paren. En dan wordt er iets geroepen en dan moet je een vrouw doorgeven en dan wordt er een ander ding geroepen en dan moet je een bepaald danspasje doen. En nou, zo zijn er duizenden van die calls. En ze proberen daarmee in het Guinness Book of Records te komen. Dit jaar was het behoorlijk vol. En het artikel gaat er dus ook over dat, dat dansen eigenlijk wel een medicijn is tegen hele zware gedachten en zo. Nou, daar weten wij alles van in het Salsa circuit. De muziek is fijn, je wordt er vrolijk van. Het ontspant en heel grote artiesten ook. De volgende is een van mijn favorieten. Lo más bello es lo más simple. De band vind ik prachtig. Eduardo Moreno y su Ocacán.

Mooi, mooi, mooi. Bent heeft hele mooie nummers gemaakt. De volgende is weer eentje van Leonie Torres. Mi nota favorita. Als je net ingetuned bent, je luistert naar Caribisch Carousel. Ik ben Marion del Prado, ik ben er tot 9 uur en ik ben er elke maandag van 7 tot 9 met

Ja, Leonie Torres, een Cubaan die in Miami woont en die nog steeds aan het produceren is, ongelooflijk. En hij maakt muziek die een beetje tussen de hele moderne Cubaanse muziek zit, timba, en de hele oude. Dus zeer dansbaar, zeer luisterbaar. De volgende is een van Marlon.

zo'n app, want Marlon zit in een app van een groep mensen die naar de Dominicaanse Republiek op vakantie zijn geweest. En daar zit ook Henske in. En Henske had gezegd dat ze totaal niet hield van Engelstalig Latin. Dus misschien was dit nummer ook wel speciaal voor Henske. Nog eentje van Antonio Cartagena. En zit qua genre deze keer een beetje in de jaren 80. En dan kom je in de salsa romantica terecht. Mooi, leuk, ook vaak Engelstalig. Omdat dat toen te maken had dat salsa in Amerika bekend werd. Maar ik vind het soms een beetje te egaal van muziek. Ik hou een beetje meer van ups en downs en breaks en dat soort dingen.

Maar goed, alles kan ik draaien hier op de radio en dat doe ik dus ook. We gaan zo meteen even weer naar Cuba. En er is een muzikant, Tommy Soto, die woont in België. Die timmert behoorlijk aan de weg. Die is ook steeds elk jaar wel weer een nieuw nummer aan het maken. En deze was van 2 jaar geleden. En ik vind eigenlijk dat gewoon DJ's dit soort nummers veel meer moeten draaien. Al was het alleen al om de muzikant. Die verdient dat. Maar ook omdat Son eigenlijk de bakermat is van heel veel dansstijlen. En dat wordt bijna nergens lesgegeven.

0: Dit is het regio prikbord.
1: WNW Music staat op zondagmiddag 2 augustus om 2 uur op de kiosk in Son. WNW Music is het duo Nico Wijns zang en Leo Willems op piano. Ze treden bijna jaarlijks op de kiosk. En wel met oude nummers uit de jaren 50 en 60. Maar ook bekende nummers uit de latere jaren. En kom dus luisteren op zondagmiddag 2 augustus om 2 uur op de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Ja, en ik had het net over die son. Son is een dans die je op contratempo danst. En ik verbaas me er altijd over, want vooral... Ja, om dat te doen moet je de muziek eigenlijk best wel goed begrijpen. En als je eenmaal contratempo kan dansen, dan... Nou, dan is dat ook iets wat net zoals lopen en zwemmen. Dan blijft dat gewoon in je hoofd zitten. Maar er is bijna geen enkele dansschool, behalve Cubaanse dansscholen, die de son leren aan hun leerlingen. Terwijl gewoon heel veel muziek son is. En ja, als je toch een keer iets anders wil en niet altijd hetzelfde wil dansen, dan is het leuk om dat te kunnen. De volgende is er ook weer eentje. Dat is een van Son Con Ron. En die even aanzetten. En daar zit die Ricky Campanelli zit erin. Die DJ Ricky Campanelli. Die bemoeit zich wel zo her en der met wat muziek. En dat brengt hij dan vaak ook uit onder zijn eigen label. Weer een trompetta kiswana.

0: Se acabó el ensayo, muchachos.
1: Het album Amor de Música. En ik had dit weekend weer een discussie met een DJ of een discussie. Er zijn DJ's die vroeger zijn begonnen en die hebben gewoon heel veel cd's met oude nummers. En vaak ook van bands die helemaal niet meer bestaan. En als die draaien, dan zijn er soms toch wel andere DJ's die gaan shazammen. Nou, dan kan je het niet vinden. En dan gaan ze vragen, wat is dat voor nummer? En dan is er een beetje een dualiteit in de zin van, ga ik dat nummer nou aan een andere DJ geven of ga ik dat nou niet doen? Want vaak is het, zijn die oude DJ's, die hebben heel veel geld betaald voor al die cd's destijds. En ja, het stelen van iemands muziek, want dat is eigenlijk wat je tegenwoordig doet, dat is natuurlijk toch een beetje een vreemd gevoel. Ik zeg altijd van, als het bands zijn die niet meer bestaan, dan moet je eigenlijk zo'n nummer gewoon weggeven. Want dat verdient zo'n band. Zo'n band, die heeft die muziek niet voor niks gemaakt. Die moet bij de danser of bij de luisteraar terechtkomen. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat het een beetje vervelend voor al die DJ's is die gewoon heel hun best hebben gedaan vroeger. Dat er zomaar nieuwe DJ's komen die dan zo'n nummer jatten en er dan zelf mee aan de loop gaan. Maar ja, aan de andere kant, muziek is voor iedereen, vind ik. Dus wat dat betreft een beetje dualistisch gevoel. De volgende. Ook eentje voor Marlon. Een bachata. En dat is er eentje van Groep Extra.

Ja, en deze bachata gaat in mijn verzameling, want ik hou van dat gitaarwerk. En vooral als het iets anders en iets andere klank. Dit was die Spaanse gitaar die er tussendoor kwam. Erg mooie versie van Grupo Extra. Even kijken, nog 4 minuten. Dan ga ik even een nummer draaien wat ik eigenlijk beloofd had vorige week. En dan ga ik vast afscheid van jullie nemen. We hebben het toch over Spaans. Dit is een speciaal nummer voor een van mijn vrienden. En ik zeg het vaak, soms draai ik hele andere soorten muziek in het programma als het maar wel Spaanstalig is en een beetje een Latin gevoel geeft. Ik kende haar niet, Rebecca Mont heet ze. En de tekst is prachtig. En daarmee ga ik dus misschien nog net een begin van een ander nummertje ook nog. Maar dan ga ik mee de editie van vandaag afsluiten. Het was mij weer een genoegen. Ik hoop dat jullie het ook fijne muziek hebben gevonden.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een vliegtuigcrash vlakbij de zuidelijke Peruaanse stad Nazca zijn alle 13 inzittenden om het leven gekomen. In het toestel zaten 11 toeristen en 2 piloten. Het vliegtuig was vermoedelijk onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend en wordt onderzocht. Er zijn wel vaker dodelijke ongelukken met toeristenvluchten geweest bij Nazca. In verschillende Amerikaanse staten zijn waterbedrijven getroffen door cyberaanvallen. De FBI meldt dat in zeker 7 staten incidenten zijn gemeld, zoals in gemeenten in Michigan en Minnesota. Maar de watervoorziening en de drinkwaterkwaliteit zijn voorlopig nergens in gevaar. Er zijn volgens Amerikaanse media steeds meer aanwijzingen dat door Iran gesteunde hackers achter de aanvallen zitten. Maar onderzoekers benadrukken wel dat de betrokkenheid van Iran nog niet definitief is vastgesteld. De Kanaalparade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Vanwege de aanslag op een Pride-evenement in Berlijn vorige week golden er wel extra veiligheidsmaatregelen. De politie-inzet was verdubbeld en er lagen betonblokken langs de straten. Er waren enkele acties van pro-Palestina-demonstranten waarbij 1 persoon is opgepakt. De organisatie spreekt van een drukbezochte Kanaalparade met een goede sfeer. En bij een bomexplosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 21 mensen gewond geraakt. Volgens het Russische Nationale Antiterrorismecomité werd een zelfgemaakt explosief door een onbekende vrouw naar binnen gebracht. De doden zijn die vrouw, een beveiliger en vermoedelijk een van de eigenaars van het restaurant. Dat zat in een van de bekende Stalinistische wolkenkrabbers van Moskou, waar op dat moment de verjaardag van een generaal zou zijn gevierd. Het weer droog en overwegend helder bij zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden en er staat weinig wind. Overdag wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
5: Radio
0: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Korenmolen Het Numke in Gelderop is iedere zaterdag geopend voor bezoekers. Iedereen kan de molen gratis bekijken en meer te weten komen over het maalproces en de werking van de wind- en watermolens. De molenaars vertellen graag over de geschiedenis van de molen en verkopen ook verschillende soorten ambachtelijke gemalen meel. Kolenmoren Het Numke is iedere zaterdag te bezoeken van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags aan de Molenakker 3 in Gelderop.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Kunstliefhebbers kunnen nog tot en met zondag 16 augustus de expeditie met sculpturen van Toon Slegers bezoeken bij Kunststichting Metsmakers in Oorschot. De tentoonstelling laat werken zien van deze veelzijdige Nederlandse beeldhouwer, die bekend staat om zijn abstracte en explosieve sculpturen in onder andere staal en brons. Bezoekers kunnen kennis maken met de verschillende periodes uit zijn bijzondere oeuvre. De expositie is te bekijken bij Kunstmakerdij Metsmakers, Koestraat 30 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Liefhebbers van korenmuziek kunnen op zaterdag 15 augustus genieten van een optreden van de Lore Dance Singers. Het koor verzorgt een gevarieerd concert in de kiosk en brengt een middag vol bekende en sfeervolle muziek. Het optreden duurt van 2 uur tot en met 3:15 smiddags en is vrij toegankelijk. Op zaterdag 15 augustus van 2 tot 3:15 smiddags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een vliegtuigcrash vlakbij de zuidelijke Peruaanse stad Nazca zijn alle 13 inzittenden om het leven gekomen. In het toestel zaten 11 toeristen en 2 piloten. Het vliegtuig was vermoedelijk onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend en wordt onderzocht. Er zijn wel vaker dodelijke ongelukken met toeristenvluchten geweest bij Nazca. In verschillende Amerikaanse staten zijn waterbedrijven getroffen door cyberaanvallen. De FBI meldt dat in zeker 7 staten incidenten zijn gemeld, zoals in gemeenten in Michigan en Minnesota. Maar de watervoorziening en de drinkwaterkwaliteit zijn voorlopig nergens in gevaar. Er zijn volgens Amerikaanse media steeds meer aanwijzingen dat door Iran gesteunde hackers achter de aanvallen zitten. Maar onderzoekers benadrukken wel dat de betrokkenheid van Iran nog niet definitief is vastgesteld. De Kanaalparade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Vanwege de aanslag op een Pride-evenement in Berlijn vorige week golden er wel extra veiligheidsmaatregelen. De politieinzet was verdubbeld en er lagen betonblokken langs de straten. Er waren enkele acties van pro-Palestina-demonstranten waarbij 1 persoon is opgepakt. De organisatie spreekt van een drukbezochte Kanaalparade met een goede sfeer. En bij een bomexplosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 21 mensen gewond geraakt. Volgens het Russische Nationale Antiterrorismecomité werd een zelfgemaakt explosief door een onbekende vrouw naar binnen gebracht. De doden zijn die vrouw, een beveiliger en vermoedelijk een van de eigenaars van het restaurant. Dat zat in een van de bekende Stalinistische wolkenkrabbers van Moskou, waar op dat moment de verjaardag van een generaal zou zijn gevierd. Het weer droog en overwegend helder bij zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden en er staat weinig wind. Overdag wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB. 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. De beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Kasteel Geldrop opent deze zomer gratis de deuren voor bezoekers. Van dinsdag 7 juli tot en met zaterdag 21 augustus kunnen bezoekers het kasteel ontdekken en genieten van de bijzondere sfeer van het landgoed. De zomeropenstelling is van dinsdag tot en met zondag van 2 uur tot en met 5 uur 's middags. Kasteel Geldrop is te vinden op landgoed Kasteel Geldrop, Mierloseweg 1 in Geldrop.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellige ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kopje thee of koffie. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats bij de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een vliegtuigcrash vlakbij de zuidelijke Peruaanse stad Nazca zijn alle 13 inzittenden om het leven gekomen. In het toestel zaten 11 toeristen en 2 piloten. Het vliegtuig was vermoedelijk onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend en wordt onderzocht. Er zijn wel vaker dodelijke ongelukken met toeristenvluchten geweest bij Nazca. In verschillende Amerikaanse staten zijn waterbedrijven getroffen door cyberaanvallen. De FBI meldt dat in zeker 7 staten incidenten zijn gemeld, zoals in gemeenten in Michigan en Minnesota. Maar de watervoorziening en de drinkwaterkwaliteit zijn voorlopig nergens in gevaar. Er zijn volgens Amerikaanse media steeds meer aanwijzingen dat door Iran gesteunde hackers achter de aanvallen zitten. Maar onderzoekers benadrukken wel dat de betrokkenheid van Iran nog niet definitief is vastgesteld. De Canal Parade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Vanwege de aanslag op een Pride-evenement in Berlijn vorige week golden er wel extra veiligheidsmaatregelen. De politieinzet was verdubbeld en er lagen betonblokken langs de straten. Er waren enkele acties van pro-Palestina-demonstranten waarbij 1 persoon is opgepakt. De organisatie spreekt van een drukbezochte Canal Parade met een goede sfeer. En bij een bomexplosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 21 mensen gewond geraakt. Volgens het Russische Nationale Antiterrorismecomité werd een zelfgemaakt explosief door een onbekende vrouw naar binnen gebracht. De doden zijn die vrouw, een beveiliger en vermoedelijk 1 van de eigenaars van het restaurant. Dat zat in 1 van de bekende stalinistische wolkenkrabbers van Moskou, waar op dat moment de verjaardag van een generaal zou zijn gevierd. Het weer droog en overwegend helder bij zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden en er staat weinig wind. Overdag wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Uiterlijke opzegdatum... Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Zon en Breugel.
9: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
8: Radio
9: SNB
8: 107.5 FM.
9: En overal via radio-snb.nl.
8: Radio
9: SNB. Met dit uur. De beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.

0: Dit is het regio prikbord.
1: In het weekend van 19 en 20 september staat aan de Bestseweg 61 in Oorschot weer het populaire Trekker Trek Best op het programma. Twee dagen lang draait alles om indrukwekkende tractoren, krachtige motors, snelheid en spektakel. Bezoekers kunnen genieten van spannende wedstrijden en een gezellige sfeer voor jong en oud. Ook is er op vrijdag 18 september een speciale activiteit met fietsfrotten. Het evenement trekt jaarlijks veel deelnemers en publiek en belooft opnieuw een weekend vol actie en entertainment te worden. Op zaterdag 19 en zondag 20 september aan de Bestweg 61 in Oorschot. Met fietsfrotten op vrijdag 18 september.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op donderdag 13 augustus van 6:30 tot 11:30 s'avonds vindt de officiële pre-party van het Dynamo Metal Fest plaats. En let op, dit is niet op de ijsbaan, maar in het gebouw van Dynamo zelf aan het Catharinaplein 21 in Eindhoven. De avond wordt opgewarmd door drie bands. Left to Die houdt het erfgoed van Chuck Schuldiner in de vroege dead albums levendig met authentieke oldschool dead metal. Voor de nieuwe generaties zorgt Neck Beaker voor een explosieve show vol hard dead metal. Stuk Neville combineert brute trash met hardcore om elke metaalhead te raken. Het is een perfecte warming-up voor de nekspieren en trommelvliezen. Op donderdag 13 augustus van 6:30 tot 11:30 in Dynamo aan het Catharinaplein 21 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radio nieuws.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radio nieuws. In de afgelopen maand hebben Rusland en Oekraïne tientallen aanvallen uitgevoerd op havens, schepen en energieinfrastructuur rond de Zwarte Zee. Daarbij raakten onder meer graanexportfaciliteiten en olie- en gasinstallaties beschadigd. Beide landen beschuldigen elkaar ervan met de aanvallen de wereldwijde voedselvoorziening te verstoren.

0: Bij de vliegtuigcrash in Peru is nog niet bekendgemaakt. Aan boord waren 11 Europese toeristen en 2 Peruaanse bemanningsleden. Het toestel was onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen, met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van de crash is nog onbekend. De Peruaanse luchtvaartautoriteiten zijn inmiddels een onderzoek gestart. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol als maffialid Big Pussy, oftewel Salvatore Bonpensiero in de succesvolle serie The Sopranos. Pastore speelde daarnaast in films als Goodfellas en Carlito's Way. Hij had een kleine rol in Vlodder in Amerika. De acteur van Italiaanse afkomst speelde rollen in ruim 180 films en series. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Komende dinsdag vergaderen de EU-ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie over de migrantencrisis in de Spaanse exclave Ceuta. Dat spoedoverleg volgt op de massale oversteek vanuit Marokko afgelopen week. Italië is inmiddels begonnen met grenscontroles voor reizigers uit Spanje. De meeste migranten die in Ceuta aankwamen zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Spanje heeft intussen een drijvende barrière in zee geplaatst om nieuwe massale overtochten te voorkomen. Dan nog het weer. Het blijft vandaag droog en zonnig. In Zuid-Limburg loopt de temperatuur vanmiddag op tot ongeveer 31 graden. Er waait een matige noordoostenwind. Vanavond blijft het nog lang warm. Komende nacht daalt de temperatuur in het zuiden niet verder dan zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
3: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.
4: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio SNB 107.5 FM.
4: En overal via radiosnb.nl.
5: Radio
4: SNB.
6: Dekker Radio. Menno Dekker. Met Easy Listening.

het slotbegin van Dekker Radio Illusie vandaag. Met Denise Williams gingen we van start. En It's Your Conscience uit het jaar 1981. Welkom bij dit uur. Boordevol mooie muziek. En we gaan even naar de Dramatics. Een oud nummer, maar wel gezellig. Sitting in the Park.

Dramatics en Sitting in the Park Waiting for You. En ze kwam waarschijnlijk niet opdragen. Draven. Dekker aan Easy, daar luister je naar. Ik moet even lachen. Ik zit onderwijl even te spieken op mijn telefoon. En ik dacht, waar was het adres dan ook weer van het Ramses Shaffy huis? Want ik ga iets van Ramses Shaffy draaien. En ik denk, nou, is misschien wel eens leuk om te vermelden dat er in Amsterdam een sociëteit is die heet het Ramses Shaffy huis. Het zit op de Piet Heinkade 231 in Amsterdam. Ik ben er wel eens geweest en daar worden vooral hele goede optredens verzorgd door Nederlandse artiesten, met natuurlijk in hun achterhoofd Ramses Shaffy. Ik heb hem ooit live mogen meemaken in een televisiestudio waar ik foto's heb gemaakt. Eentje daarvan hangt, kan ik niet laten zien, maar die hangt wel aan de muur hier in de Dekker Radio Studio. Ramses Shaffy, we zullen doorgaan met de muziek natuurlijk.

duidelijk herkenbaar. De stijl van Burt Bacharach en Hal David. Tekst en muziek. Send my picture to Scranton, PA van BJ Thomas hoorde je. Bij Dekker Radio Easy ben je. En we gaan naar Nederlandstalig Sophie van Hasselt. Een nieuw nummer. 1440 heet het.

Mooie tekst, hè? Het goede doel en vriendschap. Ach, dat is al een mooi nummer van een tijd geleden. Dekker Radio Easy. We gaan even op weg naar het half uur met de Robert Cray Band. En Hold On gaan we naar 2014 terug.

0: Dekkerradio Easy is een productie van Paul van Vaveren.
1: 107.5 FM. Heel de dag door. De beste muziekvariatie. Wij zijn Radio SNB. Menno Dekker. Met Easy Listening.

heel oud. Cilla Black uit 1964, maar liefst. It's for you. Was speciaal voor jou. Tech Radio Easy, deel 2. We gaan door met een hele mooie Hollandse plaat van Bluff. Aan de kust.

Beatrice van der Poel hoorde je. Een nummer van begin dit jaar. Mijn hart huilt. Prachtig gedaan. En past perfect in dit Easy Listening programma. Dekker Radio Easy, daar luister je naar met Paul Verwaveren, samenstelling en presentatie Menno Dekker. En ik heb Daryl Hall en Smokey Robinson samen met Sarah Smile. En het is een medley eigenlijk, want daarna Ooh Baby Baby. We gaan luisteren.

zomergekte. Ook uitgebroken in de studio van Dek Radio. Met Bob Goldwyn en James Crabb Robinson. Mooi nummer. Als je ervan houdt, misschien hield je er niet van en hou je wel van Jan Smit.

aangekomen aan het eind van dit uur Bekker Radio Easy. Bijna dan. Ik heb er nog eentje stiekem voor het laatst bewaard. En dat is deze van Bobby Goldsboro. Nou, toepasselijker kan het niet, hè? Summer the First Time. We gaan naar 1973. En ik zeg graag tot de volgende Bekker Radio Easy maar weer.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws. In de afgelopen maand hebben Rusland en Oekraïne tientallen aanvallen uitgevoerd op havens, schepen en energieinfrastructuur rond de Zwarte Zee. Daarbij raakten onder meer graanexportfaciliteiten en olie- en gasinstallaties beschadigd. Beide landen beschuldigen elkaar ervan met de aanvallen de wereldwijde voedselvoorziening te verstoren. Volgens het Internationaal Energieagentschap drukken de Oekraïnse aanvallen de Russische olieproductie dit jaar met ongeveer 3%. De identiteit van de 13 inzittenden die zijn omgekomen bij de vliegtuigcrash in Peru is nog niet bekendgemaakt. Aan boord waren 11 Europese toeristen en 2 Peruaanse bemanningsleden. Het toestel was onderweg voor een rondvlucht boven de

0: afgelopen week. Italië is inmiddels begonnen met grenscontroles voor reizigers uit Spanje. De meeste migranten die in Ceuta aankwamen zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Spanje heeft intussen een drijvende barrière in zee geplaatst om nieuwe massale overtochten te voorkomen. Dan nog het weer. Het blijft vandaag droog en zonnig. In Zuid-Limburg loopt de temperatuur vanmiddag op tot ongeveer 31 graden. Er waait een matige noordoostenwind. Vanavond blijft het nog lang warm. Komende nacht daalt de temperatuur in het zuiden niet verder dan zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20, ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Zon en Breugel.
8: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio
8: SNB
7: 107.5 FM.
8: En overal via radio-snb.nl.
7: Radio
8: SNB.
9: East West. Dit uur. Dekker Radio.

Dekker Radio Easy met Merel Dekker en Paul Verwaveren van start. En als eerste hoorde je Lisa Miller, Joe Pizzullo en Sergio Mendes en Never Gonna Let You Go. Magna Carta, Airport Song en daarna John Reed's Orchestra. Maar dat heeft niks met John Stuart Reed, de Nederlandse rijdende rechter, te maken. Verzeker ik je. Het heet Baby's Bedtime.

We hebben er drie klaarstaan. Te beginnen met Eric Truffaz en zijn Four-Tet. Ik heb ook daar nooit eerder van gehoord, maar ze zullen ongetwijfeld met z'n vieren zijn geweest. En Sophie Hunger, Let Me Go. En daarna The Brotherhood of Men en Angelo.

Aldus Christina Branco met Attentado. We gaan alweer op weg naar de bodem van het uur. En Count Basie horen we dadelijk met Swinging the Blues. Maar eerst Franstalig. Véronique Sanson, L'Amoureuse.

0: Dekker Radio Easy wordt geproduceerd door Paul van Waveren. Presentatie Menno Dekker.
1: Easy listening. Dit uur. Dekker Radio.

0: en mee. Dekker Radio. Menno Dekker. Met Easy Listening.
1: Deel 2 van dit uur Dekker Radio Easy starten we met Jerry Lee Lewis en You Win Again.

de Modern Jazz Quartet en All the Things You Are, voorafgegaan door onze Nederlandse formatie Pussycat en Mississippi. Verder met Van Wijk, Lola with the Light Eyes.

Tielemans, Old Friend speelde hij. En daarvoor hoorde je nog Chicken Check met I'd Rather Go Blind. We zijn alweer toe aan de laatste ronde voor dit uur Dekker Radio ESG. Polle Eduard met De Foto en daarna Benny Goodman. Pick yourself up.

Dit was weer een uur Bekker Radio Easy. We zijn te bereiken via e-mail. Schrijf naar bekkerradio@gmail.com.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws. President Trump heeft de geplande aanval op Iran voorlopig afgeblazen. Volgens Trump vroegen Iran en andere landen in het Midden-Oosten om uitstel, zodat onderhandelingen over de straat van Hormuz en het Iraanse nucleaire programma een kans krijgen. De VS stonden naar eigen zeggen militair klaar. Ook Israël zou het besluit steunen. Eerder was gemeld dat de VS en Israël aanvallen overwogen op onder meer Iraanse olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales. AI-systemen die rechtstreeks met mensen communiceren moeten voortaan duidelijk melden dat geen mens aan het woord is. De Europese transparantieregels gelden onder meer voor chatbots, AI-telefonisten en volledig door kunstmatige intelligentie gemaakte beelden en reclames. Nieuwe toepassingen moeten vanaf september direct aan de eisen voldoen. Bestaande systemen krijgen tot 2 december de tijd voor aanpassingen. De autoriteit persoonsgegevens houdt in Nederland toezicht op naleving van de regels. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad met gele en blauwe graffiti. Er zijn verschillende teksten en een doodshoofd aangebracht. Wanneer dat is gebeurd en wie ervoor verantwoordelijk is, is nog niet bekend. Over een motief bestaat nog geen duidelijkheid. De politie heeft het gebied rond het monument met lint afgezet en doet onderzoek. Agenten waren vanochtend bij het monument aanwezig. De politie heeft nog geen aanvullende informatie gegeven. De afgelopen maand hebben Rusland en Oekraïne tientallen aanvallen uitgevoerd op havens, schepen en energieinfrastructuur rond de Zwarte Zee. Daarbij raakten onder meer graanexportfaciliteiten en olie- en gasinstallaties beschadigd. Beide landen

0: jou in de buurt.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Zon en Breugel.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
4: En overal via radio SNB.nl.
3: Radio SNB.

En dat is een binnenkomer, Tom Jones. All I ever need is you. Zo, een hele goeie morgen. Daar ben ik weer. Je kan weer 2 uur lang luisteren naar het programma. Een goedemorgen met Peter. Ik heb weer leuke muziek voor je uitgezocht. Ik heb er vandaag, mag wel zeggen, echt een paar gouden ouwe ertussen zitten. Ja. Die bleven aan mijn vingers kleven, hè. Ja, die moet gewoon draaien.

0: En ik nam je mee naar het jaar 1975. Mac en Katie Kassoen. Sugar Candy Kiss.
1: Het is de muziek.
2: Het is de muziek die het hem doet.
1: Die het hem doet. Dit is Peter Wilkens.

Ja, ken je hem nog? Ja, een echte gouden ouwe. Terug naar het jaar 1973. En dat was er natuurlijk een van Boudewijn de Groot. En hij zong over Jimmy.

het begin van het programma zei ik het al. Ja, bij het uitzoeken van de muziek kwam ik heel veel leuke gouden ouwe tegen. En ook muziek die we een tijd geleden gedraaid hebben, zeg. Heel lang geleden. Dus ik denk, het wordt wel eens tijd dat we gewoon... Dit is een...

Guus Meeuwis. Het is een nacht. Heb je net ingeschakeld? Met de computer, internetradio, maakt allemaal niet uit. Kom er gezellig bij. Je luistert naar het programma Een Goedemorgen met Peter.

naam nog een keertje. En dan is die afgelopen, dan is het tijd voor Barry White. Let the music play. En dat doe ik hoor. Twee uur lang, de betere muziek voor jou. En dat bij het station waar muziek in zit. Dag in, dag uit. Dus gewoon blijven luisteren. Gewoon doen.

0: Wekenlang stond hij genoteerd in de top 40. En dat allemaal in het jaar 1976. Barry White, Let the Music Play. Zullen we het even rustig aan doen? Doen we met de Manhattans.
1: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today.

Casey in the Sunshine Band. Hele grote hit in 1976. En deze plaat werd ook grijs gedraaid in de betreffende discotheken. Letterlijk en verhuurlijk, ja.

0: Netherlands to the world. Peter Wilkens.
1: Dat was er een van George Benson. Lady, love me one more time. Ja, luisteraars, dan kijk ik even naar de klok. Ik kan nog net één plaat draaien. Dan ben ik straks weer bij je terug, hè. Met de tweede uur. Ik ga even een kop koffie inschenken. En ik zou zeggen, doe dat ook. Ik heb hier nog een lekker gevulde koek liggen ergens in de kast. Als ze niet opgegeten is door een ander, dat kan natuurlijk ook. En anders hebben we gewoon pech. Ja, we gaan eruit. Met Time Bandit. Tot zomaar weer.
2: NB Radio. SMB. Zon en Breugel. 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn volgens de lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. De aanvallen volgden 2 dagen nadat Hamas instemde met een voorstel voor ontwapening en een geleidelijke Israëlische terugtrekking. Israël heeft nog niet officieel op dat plan gereageerd, maar het leger zegt meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas te hebben bestookt. Ook zouden er in Gazastad 112 lichamen onder het puin zijn gevonden. Bij een explosie in restaurant Balci Rossi in Moskou zijn zeker 3 mensen omgekomen en 21 anderen gewond geraakt. Volgens Russische autoriteiten ging het om een geïmproviseerd explosief dat door een vrouw naar binnen werd gesmokkeld. Toen een bewaker haar de toegang weigerde, zou de bom zijn ontploft. De vrouw, de bewaker en een vaste gast kwamen om. Onbevestigd zijn berichten dat een hoge Russische militair in het restaurant zijn verjaardag vierde. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Avas Live in Amsterdam. De Amerikaanse zangeres verscheen rond 2:30 op het podium, bijna een uur later dan gepland. Haar optreden duurde ongeveer een half uur. In die tijd bracht ze ongeveer 7 nummers ten gehore. Het publiek kreeg bovendien een onverwacht gastoptreden van Kylie Minogue. De Australische zangeres kwam tijdens de show van Madonna het podium op. President Trump heeft de geplande aanvallen op Iran voorlopig afgeblazen. Volgens Trump voegen Iran en andere landen in het Midden-Oosten om uitstel, zodat onderhandelingen over de straat van Hormuz en het Iraanse nucleaire programma een kans krijgen. De VS stonden naar eigen zeggen militair klaar. Ook Israël zou het besluit steunen. Eerder was gemeld dat de VS en Israël aanvallen overwogen op onder meer Iraanse olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales. Dan nog het weer, droog en zonnig met maximum temperaturen van 25 graden op de Wadden tot 31 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Mensenrelatie.

0: voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
2: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SNB 107.5 FM.
3: En overal via radiosnb.nl.
4: Radio SNB.
5: Hallo, daar zijn we weer.
6: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio.
3: Peter Wilkens. Wow.

0: years down the road.
1: En Jood, het tweede uur is alweer gestart. Ja. Ik heb een lekkere bak koffie voor me. En ik had pech met de gevulde koeken. Die hadden ze al opgegeten. Ja. Volgende keer toch beter verstoppen, denk ik. Een goedemorgen. Twee uur lang het programma. Een goedemorgen met Peter. Bij het station waar muziek in zit. Wat wil je nog meer?

Hansen scoorde een hele grote hit met deze plaat. In het jaar 1973. En dan hebben we het natuurlijk over de Hollies.

was toen een disco-hitje van Tavares. En de titel van de plaat was More Than a Woman. Heb je net ingeschakeld? Je luistert naar het programma Een Goedemorgen met Peter. Kom er gezellig bij.

0: Ja, die mag niet ontbreken. Taylor Swift voor de liefhebbers onder ons.
1: Als ik jou zie, ben ik niet meer bij te sturen.
0: Wie ook weer.
1: Alle.

Ja, voor jong en oud. Ik heb een nichtje. Ik zal haar leeftijd niet noemen. Maar volwassen, letterlijk en figuurlijk. En als ik K3 hoort, dan zingt ze keihard mee. Ja. Doet ze over 60 jaar nog, denk ik. T-Set. Afkomstig uit 1970. Toen zongen ze...

Een Duitsstalig plaatje voor liefhebbers onder ons. Marianne Rosenberg, ja, ja. Ich bin wie du. Ja, en dat bij het station waar heel veel muziek in zit. Dag in, dag uit. En dat allemaal speciaal voor jou. Have you ever seen the rain? Rod Stewart misschien? Zou zomaar kunnen.

0: 1973 was dat inderdaad Little Jimmy Osmond. Inderdaad, dat was zo.
1: From the Netherlands to the world.
2: Peter Wilkens.
0: Ai, ai, ai, ai, ai. Kijk naar de klok. Het is alweer voorbij, luisteraars. Je kon 2 uur lang luisteren naar het programma. Een goedemorgen met Peter. Ik wens je nog een hele fijne dag. En wat mij betreft tot de volgende keer. Ik ga eruit met Ten Sisi.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Opnieuw is het Nationaal Monument op de Amsterdamse Dam beklad. Het is de derde keer in een jaar tijd. Vorig jaar augustus schreef een man tijdens een pro-Palestijns protest met rode verf Never Again is Now op het monument. Hij hoefde alleen de kosten voor het schoonmaken te betalen. Op dodenherdenking werd met rode verf het woord genocide op het monument geschreven. Nu gaat het om teksten als Stop the Human Traffic en Time to Wake Up. Onderaan staat ook nog Pride Bring People. De politie heeft twee verdachten opgepakt. Een man van 27 uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool. Vanmorgen vroeg zijn in het Amsterdams westelijk havengebied 7 caravans door een brand verwoest. De caravans stonden op caravanpark Het Landje, waar met toestemming van de gemeente zo'n 40 mensen in caravans, huisjes en woonwagens wonen. Het vuur verspreidde zich snel. Het terrein werd ontruimd en er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer denkt nog enkele uren nodig te hebben om de brand na te blussen. Wat de oorzaak van de brand geweest is, is op dit moment onduidelijk. Gisteren hebben vakantiegangers bij de grensovergang Bajakovo tussen Kroatië en Servië urenlang moeten wachten. De buitentemperatuur was 35 graden en de wachttijd bedroeg rond de 8 uur. De file ontstond aan de kant van Servië voor het verkeer dat naar Kroatië wilde reizen. Servië is geen lid van de Europese Unie en vooral in de zomer kunnen de wachttijden bij de grensovergang fors oplopen. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn volgens de lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. De aanvallen volgden 2 dagen nadat Hamas instemde met een voorstel voor ontwapening en een geleidelijke Israëlische terugtrekking. Israël heeft nog niet officieel op dat plan gereageerd, maar het leger zegt meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas te hebben bestookt. Ook zouden er in Gazastad 112 lichamen onder het puin zijn gevonden. Het weer droog en zonnig met maximumtemperaturen van 25 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden en een matige noordwestenwind. Dit was het radionieuws.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van...

Welkom, die luisteraars uit binnen, buitenland en hoog in de hemel. We hebben er weer vreselijk veel zin in.

De opening was voor Nat King Cole. Geboren op 17 maart 1919. En dat gebeurde in Montgomery in Alabama. Geweldige jazzpianist. En een fluwele stem. Nat King Cole.

15 februari 1965. Hij had toen een beroemde zangeres als dochter, Natalie Cole. Ik heb er nog platen van uit de Chivago, ik zal ze eens opzoeken. We hebben ze weer in veilige talen klaar liggen voor jullie op deze vroege zondagmorgen. De hits uit de Maddox. Maar vooral uit de Chivago en de Hollywood. De volgende plaat is een hele bijzondere. Van de groep die op woensdag 6 februari 1980 heeft opgetreden. Live on stage.

We kochten deze plaat bij de USA in 1979. Draaide binnen Chivago en in Hollywood. Wat een dubbel exemplaren. We legden ze heel vroeg vast. En toen ze eindelijk dan op het podium stonden, begin van 1980, stond deze plaat nummer 1 in Nederland. Rebels Delight heeft 14 weken gebivakkeerd in de top 40. Dat was een hele lange tijd en een fantastisch optreden. De jongens stonden versteld van, toen ze dit begonnen te zingen, dat 1400 mensen het hele nummer meezongen en van buiten kenden. Je hebt ze in allerlei kleuren. Maar voor de meeste mensen moeten ze echt rood zijn. Hoewel ik vind dat ook andere kleuren mooi passen bij deze bloem. De Mac Band. Featuring de McCampbell Brothers. De extended version op 12 inch. Ga ervan genieten dat hier is... Roses are red.

1988, we zakken even terug in het hitverleden van Chivago, de discotheek Chivago. En dan komen we terug in 1974, we draaien de titelsong uit een LP van de Detroit Spinners. En de titelsong van de LP is Mighty Love.

We schrijven dit jaar in 1974. Glorietijd in de Chivago. En precies 10 jaar later, in 1984, kwam de volgende plaat uit de New York Music Factory.

Grote hit in de Chivago. Niet, maar dat is wel de volgende plaat. Dit was een grote hit in de Hollywood in 1984. We gaan nog even terug naar 73, 74. Toen was dit de grote hit op de Nederlandse radio's. En in onze Chivago.

73, 74 en nu tijd voor een plaat uit 1975, Jackie de Shannon. Wat oorsprong een country zanger is, hoort het nog een beetje in deze plaat. You're the only dancer.

Jorn, die only dancer. Dat is heel vervelend als je met heel veel vrouwen bent en je kunt maar één danser vinden. 16 jaar was ze. Toen dit een hit werd voor haar. Lay Love on You, Luisa Fernandez.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens de politie in Amsterdam zijn er geen grote incidenten geweest tijdens de Kennel Parade en de verschillende Pride-feesten gisteren. Er waren een paar protesten van pro-Palestina-demonstranten waar de politie aan te pas moest komen. Daarbij werd één persoon opgepakt. Er werd wel een gebouw van ING Private Banking met rode verf beklad en ook werd een boot van Deutsche Bank bespoten. Demonstranten probeerden verder met hangladders bij een brug boten tegen te houden. De politie ter water heeft de activisten verwijderd. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing van de brandweer Edwin Kok zegt dat ondanks dat het kurkdroog in Nederland is, er de afgelopen weken geen grote natuurbranden zijn geweest. Maar als de wind draait kan dat veranderen, waarschuwt hij. De risico's blijven bestaan zolang het wekenlang niet regent. In het voorjaar waren er verschillende grote branden, onder andere in Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. De omstandigheden zijn nu beter. Opnieuw is het Nationaal Monument op de Amsterdamse Dam beklad. Het is de derde keer in een jaar tijd. Vorig jaar augustus schreef een man tijdens een pro-Palestijns protest met rode verf Never Again Is Now op het monument. Op dodenherdenking werd met rode verf het woord genocide op het monument geschreven. Voor de bekladding van gisteren zijn twee verdachten opgepakt. Een man van 27 uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool. Het gebied rond het Nationaal Monument is afgezet. Het waterpeil van de rivier de Donau is fors gedaald en daarom heeft Hongarije de kerncentrale stilgelegd. Een hittegolf heeft het land in zijn greep. Het is voor het eerst in 44 jaar dat de centrale helemaal werd uitgezet. Eerder werd de capaciteit al verminderd en riep de Hongaarse premier Peter Magyar de burgers en industrieën op om zuinig met stroom om te springen. De Slowaakse premier Robert Fico heeft Hongarije hulp aangeboden bij de stroomvoorziening. In Slowakije draaien de twee kerncentrales wel. Het weer droog en zonnig met maximumtemperaturen van 25 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden en een matige noordwestenwind. Dit was het radionieuws.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. Hollywood Swinging met Piet van Rooij.

Wells Park is melting in the dark. Dan zie je langzaam die zon ondergaan. Dan zie je het park smelten in de rode kleur van de ondergaande zon. En dan denk je maar in één ding. Dit is het beloofde.

Het beloofde land. Heb je wel eens gehoord van de Jungle Brothers? De Jungle Brothers. En voel jij het al? Kun je het al voelen?

JB 兄，JB 兄。

op een zondagmorgen. Dansend met je croissant door het huis.

What is love van Hathaway? Plaat werd wereldberoemd in de uitvoering van Gloria Gaynor. I will survive. Maar zij hebben er een hele mooie uitvoering van gemaakt. En zij is 49ers.

Even iets van Hermes Husband weg, hè? We hebben trouwens ook nog live on stage gestaan in de Hollywood in Eindhoven.

49ers. I will survive. Gaan we eens draaien voor Felix, van Felix. En van Felix voor Felix.

Felix Knabe. Von der Schwan in Oesterweg. Een van de mooiste terrassen van Nederland. Daar in Oesterweg bij de Zwaan. En ze zijn alweer bezig met dit.

Wij kochten de volgende plaat bij de USA in Antwerpen, maar Arie Koenen kocht hem in Londen. De volgende plaat, deze. Fairly Jack Master Funk. En Jesse Saunders. Love can turn around.

Love can turn around. Van Arie Koenen was deze op deze vroege zondagmorgen. Ik kijk even naar de klok en dan zie ik dat we niet zoveel tijd meer hebben. Als ik zeg ABC, dan denk je, ze zijn met z'n drieën. Op deze plaat ook al. The Night You Married Love featuring Contessa Lady V.

12 uur, ABC, The Night You Murdered Love. Ja, dan slaat de kou wel rond je hart, hè? It's cold outside. Ik ga je nog een hele mooie zondag toewensen. Pas goed op jezelf, blijf gezond. En volgende week, dezelfde tijd, dezelfde zender, is er weer Hollywood Swinging. Ik zeg dankjewel voor het luisteren en houdoe.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Griekse deskundigen melden dat de schade door natuurbranden in het land toeneemt. Ondertussen is al 12.000 hectare bos- en landbouwgrond in de as gelegd. In de omgeving van Athene woeden op dit moment nog verschillende branden. Zo'n 500 brandweerlieden werken met man en macht om het vuur daar te bestrijden. Ook Kreta, Paros en Kefalonia zijn door natuurbranden getroffen. Eerder deze week kwamen 3 brandweerlieden tijdens bluswerkzaamheden om het leven. Volgens de politie in Amsterdam zijn er geen grote incidenten geweest tijdens de Kennel Parade en de verschillende Pride-feesten gisteren. Er waren een paar protesten van pro-Palestina-demonstranten waar de politie aan te pas moest komen. Daarbij werd 1 persoon opgepakt. Er werd wel een gebouw van ING Private Banking met rode verf beklad en ook werd een boot van Deutsche Bank bespoten. Demonstranten probeerden verder met hangladders bij een brug boten tegen te houden. De politie ter water heeft de activisten verwijderd. In Zwitserland brengt het leger water naar uitgedroogde boerderijen in de Alpen. Vrijdag vloog een Super Puma-helikopter van de luchtmacht met 14.000 liter naar 2 boerderijen met koeien hoog in de bergen. De aanhoudende hitte veroorzaakt uitdroging van de weidevelden in de Alpen. De boerderijen zijn volgens het ministerie ernstig de dupe van de droogte en het watertekort. Net zoals Hongarije schakelde Zwitserland al eerder een kerncentrale uit vanwege een gebrek aan koelwater. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden. De acteur werd onder andere bekend van zijn rol als Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de serie De Soprano's. Ook speelde hij in misdaadfilms als Carlito's Way en Goodfellas. Pastore werd gisteren dood in zijn woning in New York gevonden. Een bekende was langsgegaan omdat de acteur al een paar dagen onbereikbaar was. Vincent Pastore is 80 jaar geworden. Het weer, de zon schijnt en het is warm tot tropisch warm. Het wordt 25 tot lokaal 31 graden. Later waait een matige tot aan de kust krachtige noordoostenwind. Dit was het radionieuws.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Uiterlijke opzegdatum... Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
6: Radio SNB.
0: Met dit uur Radio SNB Classics. Met Hans en Tim Houbraken.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In de buurt van het Indonesische eiland Madura heeft een brand op een veerboot aan 5 mensen het leven gekost. Volgens de autoriteiten worden nog zeker 41 mensen vermist. Aan boord van het schip dat van Surabaya naar Makassar onderweg was, bevonden zich 271 mensen. Wat de oorzaak van de brand geweest is, is op dit moment nog onduidelijk. De Amerikaanse president Trump meldt dat hij van een vernietigende aanval op Iran afziet, omdat landen in het Midden-Oosten hem dat gevraagd hebben. Een overeenkomst op hoofdlijnen om een einde aan de oorlog te maken is volgens die landen in zicht. Trump zegt dat dat akkoord er dan wel snel moet komen en dat in het toekomstige belang van de wereld hij de aanvallen wil stopzetten. Trump wil dat de straat van Hormuz helemaal opengaat en dat er een einde aan de Iraanse nucleaire dreiging komt. Vanmorgen heeft een 74-jarige Nederlander zich in het centrum van het Belgische Blankenbergen op een voetgangerstrap klemgereden. Volgens de man was hij door zijn navigatie-app in de war geraakt. De auto bleef bovenaan de trappen steken. Er raakte niemand gewond. De trappen zijn gerenoveerd en sinds een paar weken weer toegankelijk voor het publiek. De renovatie heeft zo'n €660.000 gekost. De auto van de Nederlander moet getakeld worden en volgens de politie kan de schade aan de trappen dan bekeken worden. Sinds vandaag staakt het cabinepersoneel van het Canadese WestJet. WestJet is de op één na grootste luchtvaartmaatschappij van Canada en ruim 4000 cabinemedewerkers hebben het werk neergelegd omdat ze meer salaris willen. Honderden vluchten zijn geannuleerd. Veel reizigers zijn door deze actie gestrand. De vakbond had WestJet van tevoren gewaarschuwd dat er een actie zat aan te komen als er niet op de eisen werd ingegaan. Vorig jaar staakte het cabinepersoneel bij Canada's grootste luchtvaartmaatschappij Air Canada vanwege dezelfde redenen. Het weer, de zon schijnt en het is warm tot tropisch warm. Het wordt 25 tot lokaal 31 graden. Later waait een matige tot aan de kust krachtige noordoostenwind. Dit was het radionieuws.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
5: Radio SNB.

voor cover. Zoals ik net al zei, run voor cover en wees welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Bouwval. 2 uur lang op je radio ben ik bij je met... we hebben het vandaag over het jaar van de Twin Towers. Ja, de Twin Towers die storten ineen in dit jaar. Of tenminste, die werden een aanslag opgepleegd. Pim Fortuyn wordt lijsttrekker van Leefbaar Nederland. Miljotsovic, die wordt gearresteerd. En we hebben ook nog zoiets als Herman Brood, die uit het leven stapt. En George W. Bush, die wordt president van de Verenigde Staten in het jaar waar we de komende 2 uur het met je over gaan hebben. Maar er waren ook hits in dat jaar. En wel hits van onder andere Christina Aguilera, Lil' Kim, Maya en Pink. Zij zongen Lady Marmalade nog een keer de hitparades in. Zij maakt het verschil van de Puma's. Stond op nummer 9 en 8 was in dit jaar Whole Again van Atomic Kitten. 7 was een One Day Fly voor The One Day Fly. I Wanna Be a One Day Fly. En op nummer 6 was het Shaggy en Rick Rock met It Wasn't Me. Shaggy stond ook op nummer 4 genoteerd in het jaarlijstje van dit jaar met Angel. Dan op nummer 3, Alicia Keys en Fallen. En op nummer 2 was het Kylie Minogue met Can't Get You Out of My Head. En dat allemaal was in het jaar 2001. Het jaar waar we het de komende 2 uur met je over gaan hebben. En in 2001 was op nummer 1 geëindigd in het jaarlijstje. Starmaker.

uit 1990, Vanessa Paradis en Tandem. Het nummer komt uit 1990 van het album Vacation La Sumer. En het is het tweede studioalbum, zogezegd, van de dame Vanessa Paradis. Het deed niet veel hier in Nederland, kwam tot de 25e.

In 1982 was er een voetballer die een bandje startte. En aangezien die voetballer bij Vitesse voetbalde, dacht hij, dag, laten we het bandje dan ook maar gelijk Vitesse noemen. En ze hadden een aantal hele grote hits die vergeleken konden worden met hits in de hitparade. En dat was er eentje van Rosalyn. 1982 was het een grote hit hier in het kleine polderlandje. En dit is uit de 70e jaren. Wild Cherry, je hebt het misschien al door.

0: Eindhoven.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. De 19-jarige Eindhovenaar die wordt verdacht van het voorbereiden van een mogelijke terroristische aanslag blijft voorlopig vastzitten. Zijn voorarrest is met 2 weken verlengd. De Eindhovenaar werd dinsdagnacht door een zwaar bewapend arrestatieteam uit zijn huis aan de Jan van Eyckgracht gehaald. Ook 2 andere verdachten uit Rotterdam en Alkmaar blijven langer in hechtenis. Volgens het Openbaar Ministerie was er geen concreet doelwit of moment in beeld. Justitie heeft 1 jaar cel en TBS met dwangverpleging geëist tegen een 64-jarige vrouw uit Eindhoven. Ze moest uit haar rijtjeshuis aan de Johannesburgstraat en ook het water was net afgesloten. Ze nam daarna een grote hoeveelheid slaappillen in en stak vervolgens haar huis in brand. Ze overleefde dat maar net. Volgens experts kampt de vrouw met psychoses en is ze verminderd toerekeningsvatbaar. Een ravage op de Quinten Massieslaan in Eindhoven vanochtend. Een automobilist heeft daar 4 geparkeerde auto's geramd. Door de harde klap gingen de airbags van de man zijn auto af. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel, maar de automobilist hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Een geparkeerde Jaguar liep de meeste schade op. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. 2 mannen van 19 en 25 jaar zijn aangehouden nadat ze flink wat wasmiddel en andere boodschappen hebben gestolen uit een supermarkt in Nuenen. Het tweetal reed weg met een volle winkelwagen zonder te betalen. Ze wisten eerst te ontkomen, maar later spotte de politie de verdachte op de A2 bij een Nederweert. In hun bedrijfswagen vond de politie vuilniszakken vol levensmiddelen. Vermoedelijk hebben ze meer winkels bestolen. Eindhoven gaat als eerste gemeente in Brabant starten met een koeltekaart. Dat is een netwerk van koele plekken tijdens dagen met extreme hitte. Bij code oranje van het KNMI kunnen inwoners gratis terecht om af te koelen, water te drinken en uit te rusten. Het stadhuis is de eerste locatie op de kaart. De gemeente wil de komende tijd meer plekken toevoegen. De eerste versie van de koeltekaart moet in de lente van volgend jaar af zijn. En Maurus Junior blijft ook komend seizoen bij PSV. De Braziliaanse verdediger speelt al sinds 2017 in Eindhoven. Maurus Junior is de nieuwe aanvoerder van PSV. Ondanks interesse van andere clubs kiest hij ervoor om in Eindhoven te blijven en voor nieuwe prijzen te gaan. Die won hij op zich al genoeg, 10 stuks met PSV. Hij is zijn contract verlengd tot en met medio 2029. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.

Winslet en What If uit ons basisjaar 2001. En nu zou ik muziek moeten krijgen. En dat krijg ik ook. Ja, zoveel knopjes op de mengtafel. Zo druk je er op het verkeerde knopje en dan komt er even niks. Dus, Kate Winslet, ja, ik heb het al eens meer gezegd. Je hebt zangers die gaan acteren en je hebt actrices die gaan zingen. En Kate Winslet deed het niet onverdienstelijk. Het kwam tot de nummer 3 in de Nederlandse hitparades. En van mij mag ze eigenlijk nog wel een keer een plaatje maken, denk je niet? Voor mij.

Oh, dit is toch een lekkere plaats van de heer Sir Paul McCartney. Somewhere over the rainbow, daar gaat het allemaal gebeuren. Of iets ooit is uitgebracht door, volgens mij was het Gerard Joling die het ook nog eens ooit heeft voor elkaar gekregen om het uit te brengen in het plaatje. Het heeft natuurlijk gezeten in een van zo'n show, hè? The Voice of dat soort dingen. Toen was het ook een grote hit. Nou, over grote hits gesproken, dit is Sydney Youngblood.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In buurthuis De Vlinderhei in Best wordt regelmatig buurtsoep georganiseerd. Op dinsdag 25 augustus en dinsdag 21 september kunnen bezoekers van 12 uur tot en met 1 uur 's middags genieten van een gezellige lunch met verse soep en een broodje. De kosten bedragen slechts €2,50 per persoon. Voor deelname is aanmelden verplicht en dat kan tot uiterlijk de zondag voorafgaande aan de lunch via e-mail of telefonisch. Buurtsoep biedt de mooie gelegenheid om buurtgenoten te ontmoeten en samen te lunchen op dinsdag 25 augustus en dinsdag 20 september. Telkens van 12 uur tot 1 uur 's middags in buurthuis De Vlinderhei in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Schöne Meid en dat soort dingen, want dat waren nummer 1 hits hier in Nederland. Dan heb ik het over Tony Marshall en Ich fang für dich der Sonnenschein. Hey, welkom, je luistert naar de enige echte originele bouwval. En we hebben een hele mooie plaat voor je klaarstaan. 2001, ons basisjaar, waren ze er in 1 keer. En volgens mij ging het nog met de reclame ook nog en zo. Maar wat een mooie plaat wisten ze uit te brengen. Het was ook een one-day hit wonder. The Ramones en Supergirl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op vrijdag 14 augustus vindt bij Hoeven 1827 aan de Oude Grindweg 90 in Oorschot het Country Weekend plaats met de Country Talent Show. Vanaf 7 uur 's avonds is het festivalterrein geopend en om 8 uur start de talentenshow, waarin deelnemers 3 nummers naar keuze ten gehoor brengen. Rond 11 uur volgt de prijsuitreiking, waarna het podium tot middernacht open blijft met muziek van DJ Henk voor de line dance liefhebbers. Zowel een vakjury als het publiek bepaalt samen de winnaar van de avond, die op zondag nog eens mag optreden op het hoofdpodium. De toegang op vrijdag 14 augustus is gratis vanaf 7 uur 's avonds bij Hoeve 1827 aan de Oude Grindweg 90 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Spaanse publieke omroep laat weten dat het aantal mensen dat om het leven kwam in een poging om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken tot 72 is opgelopen. Vanuit Marokko probeerden zo'n 60.000 migranten vaak zwemmend Spanje te bereiken. De plaatselijke autoriteiten riepen op om een noodtoestand af te kondigen, maar die bleef uit. Wel werden er meer politiemensen en militairen ingezet. Voor een groot deel van de migranten was dat een reden om naar huis te gaan. De politie ziet een mogelijk verband tussen 5 explosies bij huizen in het Drentse Assen. De eerste ontploffing was op 25 juli bij een woning in de Kalverstraat. De nacht erop was het een paar kilometer verderop in de Entingenstraat raak. Het weekend erna waren de 2 woningen opnieuw doelwit. Er werden camera's geplaatst en de politie ging extra surveilleren. Afgelopen nacht ging er weer een explosief af bij het huis aan de Entingenstraat. Niet aan de voorkant waar de camera staat, maar aan de achterkant. Er is nog niemand opgepakt. In de buurt van het Indonesische eiland Madura heeft een brand op een veerboot aan 5 mensen het leven gekost. Volgens de autoriteiten worden nog zeker 41 mensen vermist. Aan boord van het schip dat van Surabaya naar Makassar onderweg was, bevonden zich 271 mensen. De kapitein maakte tussen 6 en 7 uur vanmorgen melding van de brand. Wat de oorzaak van de brand geweest is, is op dit moment nog onduidelijk. Tussen het Gelderse Pannerden en Doorneburg vaart de veerpont voorlopig niet meer. De waterstand in de Rijn is zo laag dat het volgens veerbaas Jos Matthijs onverantwoord is om te blijven varen. Het is voor het eerst dat er vanwege de lage waterstand niet gevaren kan worden. Matthijs heeft vanmorgen met zijn zoon nog geprobeerd of het haalbaar was, maar dat bleek niet het geval. De pont kan niet dicht genoeg bij de wal komen om auto's veilig over te zetten. Het weer. De zon schijnt en het is warm tot tropisch warm. Het is 25 tot lokaal 31 graden. Later waait een matige tot aan de kust krachtige noordoostenwind. Dit was het Radio Nieuws.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

2001. De Cowboys en Kisses van Anastasia. En ik ben even blij dat er in 2001 een top 50 of een top 100 was. Want anders was hij gewoon niet in de hitparades gekomen. Nummer 42, stranden het. Ik moet eerlijk toegeven, het plaatje. Ik ben het gaan draaien toen ik het van de cd afhoorde. En toen dacht ik, ah, dat is zo'n mooi plaatje. Ga ik gewoon draaien. Toen is er een singeltje van gemaakt. Nou, niet door mijn doen, denk ik, maar toch. Het is niks geworden. Dat was mijn hitpotentie, Zander. Je kent ze beter van Left Outside Alone en I'm Out of Love. Anastasia, we hoorden er de laatste tijd niet veel meer van. Ze doet nog wel eens wat dingetjes en ik hoop dat ze toch in de toekomst weer gauw terugkomt. We hebben het nog steeds met je over 2001. Het officiële huwelijk tussen twee mannen, CQ twee vrouwen, werd mogelijk. Vanaf 1 april 2001 kunnen homoparen in Nederland onder dezelfde voorwaarden als heteroparen in het burgerlijk huwelijk treden. Dan de veroordelingen in Lockerbie, tenminste de zaak Lockerbie, die werd in Nederland gehouden. En het proces dan en de veroordelingen die kwamen in 2001. En ook in 2001 was het zover. Windows kwam uit met Windows XP. En op dit moment draaien daar nog steeds computers op volgens mij. Windows XP, het wordt al lang niet meer ondersteund door allerlei dingen en een hele hoop dingen die doen het dan ook al niet meer. Maar als je nog een Windows XP-machine hebt staan, start hem eens een keertje op. Kijk eens een keertje rond in Windows XP en denk dan bij jezelf, ach, wat was dat toch leuk, Windows XP. Nou, ik moet eerlijk toegeven, een hele hoop programma's zijn op Windows XP ontwikkeld en later doorontwikkeld op weer andere systemen, zogezegd. Dus we mogen er eigenlijk wel een beetje dankbaar om zijn. 2001, de geboorte van Windows XP.

I'm your son, South America, Silvio. Wel eens welkom, dit is de bouwval met nog een... Nou, moet even goed kijken. Nog een klein drie kwartiertje te gaan in het programma. En daar gaan we dan terug naar 1973. Ga even mee terug. Even de sirenes achter ons laten. En denken, wat waren er ook alweer hits in 1973? Nou, de Sweets. Waar we hadden hits in 1973. Deze bijvoorbeeld.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt Grip komt weer naar Sonnenbreugel en wel op vrijdag 14 augustus vanaf 8:30 tot 10:30 aan het Raadhuisplein in Son. Bij het rijdend grondstoffeninleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas met afval inleveren. Zoals klein elektrisch apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval, zoals restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen, kan worden ingeleverd. Alle Gripdata, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink Afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Rustig aan. We zijn hier wel aan het schreeuwen geweest om sneller en sneller en sneller te gaan. Maar als je in de auto zit of zo, dan zou ik zeggen, doe rustig aan. Je weet nooit wat er in één keer voor je neus oversteekt, zo gezegd. Scream if you wanna go faster. De eerste plaat, de eerste soloplaat, mag ik wel zeggen, van Gary Halliwell toen ze uit de Spice Girls was gestapt. En dan nu de Romantics en What I Like About You.

De Hollies uit 1968. Zo'n beetje mijn geboortejaar. Niet het geboortemaand, want het komt uit april. En ik ben wat later geboren, zo gezegd. Een dame die veel, veel eerder is geboren, is Willeke Alberti. En zij had in 1994 de hit, deze dus.

0: Ik zou denken dat dat wel die Ome Jan zou kunnen zijn. Je weet wel. Zeg het maar eens, Willeke. Denk jij het ook niet?
1: Ja. Toch wel weer een hele leuke aanbieding.
0: Ik zou het aanpakken. Ja. Rio. Deze tijd van het jaar. Ja, nou, ik zou het doen, denk ik. De kaart uit Rio. Willeke Alberti had er een hele grote hit mee in 1994. En dat was eigenlijk de opvolger van die plaat waar ze weer een hele grote comeback mee hadden. Ome Jan heette die. En die ging dan over Ome Jan die dan feestjes organiseerde als hij ergens anders ter huize was geweest. Het waren niet haar grootste hit, want de grootste hit zou gezegd van Willeke Alberti was toch De Winter Was Lang. En dat komt alweer uit de 60e jaren. Nou, over de 60e jaren gesproken, dit komt uit 75, maar het is een 60e jaren groep, zal ik maar zeggen. Dit is Status Quo, Rollover en Lay Down.

Onderweg, buiten zon en breugel, maar wil je wel naar Radio SMB luisteren? Ook op je mobiel. Luister naar het station voor zon en breugel. Surf naar radiosmb.nl en klik op Luister Live.

Something More uit de top 100 van 2001. Ja, toen was er een top 100. Niet te verroon, nee, de Tros had toen een top 100, de mega top 100 zogenaamd. En daar kwam hij uit. Nummer 72. Ja, dat was het, ja, oké, okay. Train heeft wel grote hits gehad, zoals Drive By en Drops of Jupiter. Maar dit was toch een plaatje wat ik leuk vond. En ik heb wel meer van die plaatjes, die vind ik dan heel leuk. En dan denk ik, och, dat zijn hele grote hits geweest. En dan ga je nakijken en dan denk je van, oh, het valt eigenlijk wel mee.

weet nou niet of het een klaagzang is van de dame en heren Shock and Blue of dat het gewoon een leuk plaatje is, maar Eve and the Apple, daar gaat het over dat Eva de appel plukte en daarmee ons het paradijs heeft verspeeld. Tenminste, als ik het een beetje goed uitleg. We hebben het nog steeds met je over 2001, het jaar dat we in de speciale aandacht hebben. Het jaar dat de woningwet van kracht ging. Het jaar dat de Luna 1 de Solar Challenge wint. In 2001 wint de Nederlandse zonneauto Luna 1. Een door de energiemaatschappij Numon gesponsord project van de Technische Universiteit Delft. Dus binnen de Solar Challenge een zonnewagenrit van ruim 3000 kilometer dwars door Australië. Van Darwin in het noorden naar de Australische zuidkust, de stad Adelaide. De 3010 kilometer werd afgelegd in 32 uur en 39 minuten. De gemiddelde snelheid van de zonneauto was 91,8 kilometer per uur. En volgens mij gaan ze tegenwoordig, hebben ze het ook al een paar keer meer gewonnen. En gaan die auto's tegenwoordig toch alweer een stukje harder. Even kijken. De volgende plaat is er een van The Lighthouse. Ik weet niet of je dat nog kent. Lifehouse. We hebben een aantal hitjes gehad. En ook in 2001 hadden ze een plaat uit. Ja, ik blijf het zeggen. Ik heb van die dingen, dat denk ik van, ach, dat zijn hele grote hits geweest. Maar achteraf denk je van, nou eigenlijk toch niet. Hanging On By A Moment was zo'n plaat. Hij kwam tot nummer 31 in de hitparades hier in Nederland. Dus wel een hitje mag ik wel zeggen, maar niet zo'n grote hit.

1978. Dan heb ik het over Santana die je nu hoort. En She's Not There. Nou, ik ben er nog heel even. Ik wens je nog een fijne dag toe. En ik zie je gauw weer terug op de radio. Uit 2001 is dit een supergroep van toen in ieder geval. Five and Close to Me. Hey, de groeten en tot de volgende keer.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Kunstliefhebbers kunnen nog tot en met zondag 16 augustus de expeditie met sculpturen van Toon Slegers bezoeken bij Kunststichting Metsmakers in Oorschot. De tentoonstelling laat werken zien van deze veelzijdige Nederlandse beeldhouwer, die bekend staat om zijn abstracte en explosieve sculpturen in onder andere staal en brons. Bezoekers kunnen kennis maken met de verschillende periodes uit zijn bijzondere oeuvre. De expositie is te bekijken bij Kunstmakerdij Metsmakers, Koestraat 30 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Sol en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In de omgeving van Urk zijn bij een ontploffing op een zeilboot 2 mensen te water geraakt. Ze zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Onbekend is hoe het met de 2 slachtoffers gaat. Verschillende hulpdiensten werden ingeschakeld. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Wat de oorzaak van de explosie op de zeilboot geweest is, is nog onduidelijk. Het zou gaan om een boot van 7 tot 8 meter lang en er moet een berger aan te pas komen om het schip uit het water te halen. Vanaf morgen treedt het Nationaal Hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu weer in werking. Vandaag tikt de thermometer in het zuidoosten van het land al rond de 30 graden aan. Morgen en dinsdag kan het 28 tot 36 graden worden. Het KNMI heeft code geel afgegeven. De hoge temperaturen kunnen vooral voor mensen met gezondheidsproblemen en ouderen lastig zijn. Het advies luidt om de woning en het lichaam koel te houden, genoeg te drinken en activiteiten voor 12 uur 's middags of na 6 uur 's avonds te ondernemen. En in bijna alle steden in Italië geldt vanaf morgen code rood, omdat het dan 35 graden of hoger wordt. Vandaag is code rood al van kracht voor 19 van de 27 steden. Morgen wordt dat uitgebreid tot 25 steden, meldt de BBC. Reggio di Calabria in het zuiden en Messina op Sicilië vormen een uitzondering. Die blijven op oranje staan, het op 1 na hoogste alarmniveau. De Spaanse publieke omroep laat weten dat het aantal mensen dat om het leven kwam in een poging om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken tot 72 is opgelopen. Vanuit Marokko probeerden zo'n 60.000 migranten vaak zwemmend Spanje te bereiken. De plaatselijke autoriteiten riepen op om een noodtoestand af te kondigen, maar die bleef uit. Wel werden er meer politiemensen en militairen ingezet. Voor een groot deel van de migranten was dat een reden om naar huis te gaan. Het weer. De zon schijnt en het is warm tot tropisch warm. Het is 25 tot lokaal 31 graden. Later waait een matige tot aan de kust krachtige noordoostenwind. Dit was het radionieuws.
4: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
2: Zon en Breugel.
6: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SMB 107.5 FM.
6: En overal via radiosmb.nl.
2: Radio SMB.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Over 10 dagen op 12 augustus zal aan het begin van de avond om 16 over 7 bijna 90% van de zon achter de maan schuiven en daarmee vindt er een grote zonsverduistering plaats. Op de meeste plaatsen op aarde waar de verduistering te zien is, zal het zonlicht niet helemaal geblokkeerd worden. Vanuit ons land is de bovenste rand van de zon zichtbaar. De hele verduistering duurt een kleine 2 uur. De laatste keer dat er een grote zonsverduistering plaatsvond was op 11 augustus 1999. De burgemeester van Moskou noemt de aanslag op een restaurant gisteravond een brutale terreurdaad. Hij schrijft op sociale media dat de verantwoordelijken gevonden en gestraft zullen worden. De explosie vond om 7:50 plaatselijke tijd plaats. De bom zou door een vrouw naar binnen zijn gesmokkeld. Daar werd haar de toegang geweigerd door een bewaker. De bom ontplofte en de vrouw, een bewaker en een vaste gast kwamen om het leven. Verder raakten ruim 20 mensen gewond. Afgelopen nacht is in Zwolle afval dat opgestapeld lag voor een flat in brand gevlogen. Het vuur verspreidde zich naar een flatwoning op de begane grond. 16 appartementen werden ontruimd. Meerdere woningen zijn beschadigd en onbewoonbaar verklaard. De politie onderzoekt de mogelijke brandstichting en sluit andere scenario's niet uit. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio IJsselland woonde in het appartement waar de brand naar oversloeg een verzamelaar. Het huis lag afgeladen vol en dat is de reden dat de brand snel groter kon worden. Vanaf morgen treedt het Nationaal Hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu weer in werking. Vandaag tikt de thermometer in het zuidoosten van het land al rond de 30 graden aan. Morgen en dinsdag kan het 28 tot 36 graden worden. De hoge temperaturen kunnen vooral voor mensen met gezondheidsproblemen en ouderen lastig zijn. Het advies luidt om de woning en het lichaam koel te houden, genoeg te drinken en activiteiten voor 12 uur 's middags of na 6 uur 's avonds te ondernemen. Het weer, de zon schijnt en het is warm tot tropisch warm. Het is 25 tot lokaal 31 graden. Dit was het radionieuws.
0: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Ten westen van de Griekse hoofdstad Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort. De toestellen waren een natuurbrand bij Psata aan het blussen. Griekenland kampt op dit moment met veel natuurbranden. Er is een grote reddingsactie op touw gezet om de bemanning van de toestellen te vinden. Het ziet er naar uit dat de bemanning van één toestel gered zou zijn, dat schrijft een plaatselijke krant. Andere media melden dat een van de inzittenden van de toestellen zwaar gewond geraakt is. Over 10 dagen, op 12 augustus, zal aan het begin van de avond om 16 over 7 bijna 90% van de zon achter de maan schuiven en daarmee vindt er een grote zonsverduistering plaats. Op de meeste plaatsen op aarde waar de verduistering te zien is, zal het zonlicht niet helemaal geblokkeerd worden. Vanuit ons land is de bovenste rand van de zon zichtbaar. De hele verduistering duurt een kleine 2 uur. De laatste keer dat er een grote zonsverduistering plaatsvond was op 11 augustus 1999. Het lichaam van de beroemde bergbeklimmer Nirmal Purja is op 57 meter hoogte gevonden. Donderdag kwam hij samen met 9 andere klimmers in Pakistan door een lawine om het leven. Sindsdien zijn meerdere reddingsteams op de ruim 8000 meter hoge top in het Karakorman-gebergte op zoek naar de verongelukte klimmers. Eerder werden 3 lichamen geborgen. Vandaag het lichaam van de 43-jarige Purja en 3 anderen. 3 klimmers worden nog vermist. Vandaag zijn bij Israëlische aanvallen op Gaza al 11 mensen om het leven gekomen. Dat laat Al Jazeera weten. De aanvallen waren in Gazastad, Khan Yunis en Deir el-Bala. Eerder liet de Amerikaanse president Trump weten dat de Vredesraad onder zijn leiding een akkoord had gesloten over de ontwapening van Hamas en dat Israël daar heel blij mee was. Maar volgens de Israëlische ministers Ben-Gvir en Cohen ligt er geen akkoord dat de aanvallen in Gaza doet stoppen. Het weer, het blijft nog lang warm. In de nacht wordt het 15 tot 20 graden. Morgen zonnig en tropisch warm. Bij een zuidenwind wordt het gemiddeld 33 graden. Dit was het radionieuws.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
6: Radio SNB.
7: Ik ben er weer.
8: Ik ben er weer.
7: Klaar om jou te trakteren op hits van toen en nu.
8: Klaar om jou te trakteren op hits van toen en nu. In Grand Café René.
7: Met René van Elst.

Dat was een van de allergrootste nederpopklassiekers ooit gemaakt. Van Dick Hout met Stil in mei uit 94. En vanaf de allereerste gitaaraanslag en die rauwe melancholische

Ja. Hey, welkom bij de show. Lekkere muziek vandaag. Grand Café René op je radiostation. En dat wel 2 uurtjes. En ik heb hele mooie platen meegenomen. We waren toch al bezig in Nederland. Dat doen we nog eventjes. We blijven eventjes in de gezellige gloriedagen van de Nederlandstalige popmuziek uit de jaren 90. Maar schroeven het tempo en de humor flink op. We gaan naar 1993 voor een duo, de Jazzpolitie. Met hun heerlijke swingelde hitsingle. Ze zijn terug.

nog zeggen, pure masterclass in stijl. Elegantie uit 88 Sade met die betoverende Love is Stronger Than Pride. We gooien het roer gewoon eventjes helemaal om, want we stappen midden in de bruisende mid-80s. We gaan terug naar 1984 voor Denise Williams met een vrolijke soundtrack. Let's Hurt from the Boy.

dat was natuurlijk pure magie uit 1977. Fleetwood Mac met die iconische nummer 1 hit Dreams, afkomstig van het legendarische album Rumours. Tijd om de stoute schoenen aan te trekken en de dansvloer op te zoeken, want we duiken het najaar in van 1980 in een heerlijke, zeldzame disco- en funk groove van Becky Bell. Stepping Out Tonight.

Ik ken nog wel van mijn moeder, die had een step-in. Ja, het is wat. Hey, leuk dat je luistert. Dit is Michael Jackson samen met Paul McCartney en C.C.C.

bloedmooi, sfeervol, rustpunt 84. Thomas Dolby, I Scare Myself. En van die duistere jazz-vibe stappen we gewoon even rechtstreeks richting de vrolijke tijdmachine. Oftewel, eind jaren 90. De Spice Girls.

was een grandioos stukje Nederlandse rockhistorie uit 73. Focus met het virtueuze Sylvia. Het werd gedreven door de ongeëvenaarde gitaarlijnen van Jan Akkerman en de meeslepende orgel- en fluitwerk van Thijs van Leer lieten de heren destijds de hele wereld versteld staan. We gaan nu even naar 1984 voor de Duitse hardrockers van Scorpions. Met misschien wel de allergrootste powerballad ooit gemaakt, Still Loving You.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Militairen van een EU-missie hebben in de Middellandse Zee een tanker geënterd die vermoedelijk bij de Russische schaduwvloot hoort. Het schip was onderweg naar Istanbul en weigerde te reageren op een oproep van de Italiaanse marine. Daarop gingen militairen per helikopter aan boord. Ze controleren de registratie van het schip en onderzoeken of het Europese sancties heeft overtreden. Volgens Italië maakt de tanker deel uit van de vloot waarmee Rusland de economische sancties probeert te omzeilen. Ten westen van de Griekse hoofdstad Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort. De toestellen waren een natuurbrand bij Psatta aan het blussen. Er zijn in Griekenland nu veel natuurbranden. Er is een grote reddingsactie op touw gezet om de bemanning van de toestellen te vinden. Het ziet er naar uit dat de inzittenden van één toestel gered zouden zijn, zo schrijft een plaatselijke krant. Andere media melden dat een van de inzittenden van de helikopters zwaar gewond geraakt is. Bij een aanval met een machete in de Brusselse gemeente Anderlecht is vanochtend één persoon gewond geraakt. Volgens de politie werd het slachtoffer kort voor 5 uur door meerdere mensen aangevallen die het slachtoffer probeerden te beroven. Daarbij raakte die persoon gewond, maar niet in levensgevaar. De Brusselse politie onderzoekt de zaak en is op zoek naar de daders en ook naar getuigen en beelden van de aanval. En wielrenner Wout van Aert heeft de Ronde van Denemarken op zijn naam geschreven. De Belg stelde de eindzege veilig in de slotetappe, die werd gewonnen door de Deen Rasmus Pedersen. De massasprint werd overschaduwd door een grote valpartij zo'n 300 meter voor de finish, waardoor Van Aert niet kon meesprinten. Hij had eerder al de eerste 3 etappes gewonnen en hield in het eindklassement ruim voldoende voorsprong. Van Aert won de Ronde van Denemarken eerder ook al in 2018. Het weer, het blijft nog lang warm en vannacht ook nog helder en droog bij zo'n 15 tot 20 graden en een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac, geweldig lopen gegarandeerd.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
8: Radio
0: SNB
8: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
8: Radio
0: SNB.
9: Grand Café René.
10: Het beste op je radio.
9: Met René van Elst.

burgers en die onverwoestbare boodschap. Welkom terug bij het tweede gedeelte, Krantcafé René. We blijven in die absolute groove, maar we zakken nog wat dieper door de knieën voor de ultieme grondleggers van P-Funk. We gaan terug naar 1978. Oftewel Parliament en Flashlight.

was het betoverend openingsnummer van het meesterwerk Moondance uit 1970. Van Morrison. And It Stoned Me. We schroeven de emotie op voor een van de allermooiste soul ballads ooit gemaakt. Olita Adams en Cat Hair uit 1990.

Lekker stukje Isle of Space Rock. Steve Miller met die meeslepende titeltrack van hun iconische album Fly Like an Eagle. En we laten het zweven achter ons en schakelen over naar de emotie van pure vocale kracht. We gaan naar het voorjaar van 2006 voor de Italiaanse stertenor Andrea Bocelli met het dramatische Because We Believe.

Targets met Crossroads. Schakelen we even door naar de ultieme Queen of Rock and Roll en een van de grootste comebacks uit de popgeschiedenis. We duiken in de winter van 83. Tina Turner met haar fantastische cover van Queen's zo klassieker Let's Stay Together.

Dat was een groot dramatisch meesterwerk uit de Nederlandse popgeschiedenis van 1968. De Golden Earring, destijds nog met een S, oftewel Golden Earrings, but just a little bit peace in my heart. We zakken onderuit voor een van de meest breekbare en sfeervolle ballads ooit opgenomen. We duiken de winter van 97 in voor George Michael met zijn betoverende vertolking van I Can Make You Love Me. Origineel was natuurlijk van Bonnie Raitt.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een zelfmoordaanslag in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 7 mensen om het leven gekomen, onder wie 4 politieagenten. De aanslag was bij een politiebureau tijdens een protest in het district Swat. Er raakten ook zeker 20 mensen gewond, van wie er enkele ernstig aan toe zijn. Nog niemand heeft de aanslag opgeëist. In de grensregio van Pakistan zijn dit jaar al honderden mensen omgekomen door allerlei aanslagen van gewapende groeperingen. Militairen van een EU-missie hebben in de Middellandse Zee een tanker geënterd die vermoedelijk bij de Russische schaduwvloot hoort. Het schip was onderweg naar Istanbul en weigerde te reageren op een oproep van de Italiaanse marine. Daarop gingen militairen per helikopter aan boord. Ze controleren de registratie van het schip en onderzoeken of het Europese sancties heeft overtreden. Volgens Italië maakt de tanker deel uit van de vloot waarmee Rusland de economische sancties probeert te omzeilen. Ten westen van de Griekse hoofdstad Athene zijn 2 blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort. De toestellen waren een natuurbrand bij Psata aan het blussen. Er zijn in Griekenland nu veel natuurbranden. Er werd een grote reddingsactie op touw gezet om de bemanning van de toestellen te vinden. 2 inzittenden van 1 van de helikopters hebben het niet overleefd. De bemanning van het andere toestel is levend gevonden. En er zijn 5 kanonskogels uit de tijd van de Amerikaanse burgeroorlog in de koffer gevonden van een passagier op een vliegveld in de staat Alabama. De munitie werd ontdekt tijdens een veiligheidscontrole en mocht niet mee aan boord, ook al was die onschadelijk. Uit nader onderzoek bleek dat de kogels waren gestolen uit het historische Fort Morgan. Volgens de politie had een minderjarige de kanonskogels stiekem in de koffer van zijn oma gestopt, die daar niets van wist. Ze zijn inmiddels teruggebracht naar het fort. Het weer, het blijft nog lang warm en vannacht ook nog helder en droog bij zo'n 15 tot 20 graden en een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat

0: binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
1: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radiosnb.nl.
1: Radio SNB.
3: J'aime les chansons.
4: Il y aura 100 000 chansons.
5: De mooiste Franse chansons. Gepresenteerd door Paul Stoutenberg.

Welkom bij J'aime les chansons. En muziek doet meer dan alleen klinken. Muziek roept beelden op. En soms zien we een zonovergoten landschap voor ons. Soms een herfstbos vol goudgele bladeren. En soms kleurt een chanson de wereld even roze, blauw of rood. En vandaag neem ik je mee op een bijzondere reis. Niet langs steden of streken, maar langs de kleuren van het Franse chanson. En iedere kleur vertelt een eigen verhaal. Roze staat voor de liefde, blauw voor verlangen en melancholie. Rood brengt passie en vuur, terwijl zwart ons meeneemt naar de mysterieuze cafés van Saint-Germain-des-Prés. Wit laat ons dromen en groen voert ons naar het Franse platteland. Goud laat de grote sterren schitteren en in de warme herfstkleuren ontmoeten we de mooiste herinneringen. En uiteindelijk komen al die tinten samen in een kleurrijke finale. Kortom, geen gewone aflevering van J'aime les chansons, maar een muzikaal schilderij waarin iedere melodie een nieuwe kleur toevoegt. En we begonnen met misschien wel de beroemdste kleur uit de Franse muziekgeschiedenis, het roze van de liefde. En sinds Edith Piaf in 1946 La Vie en Rose zong, kijk je

En liefde heeft niet alleen de kleur van een eerste kus. Maar soms kijk je jaren later terug op het leven, op de keuzes die je maakte en de dromen die je misschien liet liggen. Charles Aznavour schreef daarover een van de mooiste chansons ooit. Hier encore, en dat hoorde je net. Nog maar gisteren was ik 20, een tekst die iedere keer opnieuw raakt. Want hoe oud je ook bent, het gevoel dat de tijd sneller gaat dan je lief is, dat herkennen we denk ik allemaal. Ja, nou, we sluiten de roze periode af waar liefde meestal begint, bij die allereerste verliefdheid. En Isabelle Aubray won in 1962 het Eurovisie Songfestival voor Frankrijk en groeide uit tot een van de grote vertolksters van het Franse chanson. Hier is Un premier amour met Isabelle Aubray.

Ja, er staat nog even een stukje achteraan. Maar dit was de overschakeling van de kleur roze naar blauw. Want roze was de kleur van de eerste liefde. Maar liefde kent natuurlijk veel meer tinten. En na de verliefdheid komt vaak het verlangen. En als de liefde verder weg lijkt dan ooit, dan kleurt het Franse chanson langzaam blauw. En blauw is misschien wel de meest poëtische kleur. De kleur van de lucht boven Parijs, van de Middellandse Zee, van de schemering langs de Seine, maar vooral de kleur van woorden die je nooit hebt durven uitspreken. En dit was dus Christophe, een artiest die nooit bang was voor stilte. En juist in die stilte ontstaan de mooiste liedjes. In Les Mots Bleus bezingt hij de woorden die blijven steken, omdat gevoelens soms moeilijker uit te spreken zijn dan te voelen. Een meesterwerk was dat uit 1974. En we blijven nog bij blauw, maar we gaan dan ruim een halve eeuw terug in de tijd. Fréhel was een van de eerste grote sterren van het Franse chanson. En haar leven kende veel verdriet, maar haar stem bleef ongekend krachtig. In La Java Bleue groeide dat nummer groeide uit tot een van de grote klassiekers van het Parijse muziekcafé. Dit is Fréhel met La Java Bleue.

Ook in de modernere Franse pop blijft blauw de kleur van verlangen. En Etienne Dao geldt al meer dan 40 jaar als een van de belangrijkste vernieuwers van de Franse popmuziek. Zijn Bleu Comptoir is elegant, stijlvol en onmiskenbaar Dao. Een artiest die moeiteloos de brug wist te slaan tussen het klassieke chanson en de moderne Franse pop. Ja, blauw is natuurlijk ook de kleur van de zee. En zodra je de stem van Tino Rossi hoort, waan je je bijna vanzelf aan de Middellandse Zee. Met zijn warme Corsicaanse stem bezingt hij in Marinella de zon, de zee, de romantiek.

artiest die in juni vorig jaar op 88-jarige leeftijd overleed. Recent stond ze nog centraal in een van mijn uitzendingen van Jam en Chanson. Dit was Nicole Croisy met Parlez-moi de lui. En als er ergens verlangen spreekt uit een nummer, dan was het dit wel, denk ik. En dan sluiten we het blauwe hoofdstuk mee af. En na het blauw van verlangen komen we uit bij een kleur die niet om aandacht vraagt, maar haar opeist. En dat is rood natuurlijk. De kleur van liefde, vuur en hartstocht, maar ook van moed, idealen en revolutie. In Frankrijk heeft rood altijd een bijzondere betekenis gehad. Denk aan de Franse vlag, aan de geschiedenis van de revolutie, maar ook aan het rode pluche van de Parijse theaters en cabarets. En rood is een kleur die leeft. En geen enkele Franse zangeres bracht rood zo nadrukkelijk naar het podium als Jeanne Mas. Met haar felrode haren, opvallende kleding en krachtige uitstraling werd ze in de jaren 80 een stijlicoon. En rouge et noir, dat groeide uit tot haar grootste hit en behoort nog altijd tot de klassiekers van het Franse popmuziek. Dit is Jeanne Mas.

Ja, voor Michel Fugain staat rood symbool voor solidariteit, verbondenheid en hoop op een betere samenleving. Le Chiffon Rouge is veel meer dan een lied. Het werd een hymne voor mensen die geloofden dat de wereld eerlijker kon zijn. Ja, het rode vaandel uit zijn chanson staat dus niet voor verdeeldheid, maar juist voor saamhorigheid. Een boodschap die bijna 50 jaar later nog altijd actueel is. Ja, van idealen gaan we naar herinneringen. Wie ooit een rode ballon heeft opgelaten, weet hoe lang je die nog blijft volgen, terwijl hij langzaam verdwijnt aan de horizon. En voor Serge Lama werden die rode ballonnen een symbool voor de onschuld van de jeugd. Een jeugd die langzaam, maar onvermijdelijk verdwijnt. Dit is Serge Lama met Le Ballon Rouge.

Als we het over rood hebben, mogen we natuurlijk de roos niet vergeten. Al eeuwenlang het symbool van liefde, schoonheid en vriendschap. En Gilbert Bicot die bezingt dat op zijn eigen manier in L'Important, c'est la rose. Ja, het is misschien een eenvoudige boodschap, maar juist daardoor misschien ook tijdloos. En na het vuur van rood wordt het langzaam avond. De theaters lopen leeg, de straatlantaarns gaan aan. We wandelen richting de linkeroever van de Seine, naar Saint-Germain-des-Prés. De wijk waar na de Tweede Wereldoorlog schrijvers, filosofen, schilders, jazzmuzikanten en chansonniers elkaar ontmoeten. En hun kleur? Zwart. Want zwart was hier nooit de kleur van verdriet. Integendeel, het was de kleur van onafhankelijkheid. Van kunstenaars die hun eigen weg gingen. Van jazzmuziek die tot diep in de nacht uit de kelders klonk. En van vrouwen die lieten zien dat elegantie geen uitbundige kleuren nodig heeft. Want Barbara hoorde helemaal thuis in die wereld. Altijd stijlvol, vaak volledig in het zwart gekleed. En met een stem die tegelijk krachtig en breekbaar kon klinken. Dit is een van haar meest besproken chansons uit de Franse muziekgeschiedenis. L'Aigle Noir.

0: Johnny Holiday gaf zwart een heel eigen kleur. Wacht en waar. Het was oorspronkelijk een hit van de Spaanse groep Los Bravos. Maar Johnny maakte er een onweerstaanbare Franse rockklassieker van. En ja, we gaan naar het einde van deze eerste...
1: FMB. Radio. FMB. Zon en Breugel. 107.5 FM. En overal via radio.smb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een dodental na de massale poging deze week van migranten om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken is opgelopen tot 72. Tienduizenden mensen probeerden vanuit Marokko om onduidelijke redenen tegelijk de grens over te steken, onder meer zwemmend via zee. Spanje zette extra militairen en politie in om de situatie onder controle te krijgen. Volgens Spaanse media is de rust aan de grens inmiddels grotendeels teruggekeerd, maar duizenden agenten en militairen blijven er voorlopig aanwezig. In het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Tijdens de bijeenkomst waren er toespraken, een minuut stilte en er werden bloemen gelegd voor de slachtoffers. Op 2 augustus 1944 werden in Auschwitz ruim 4000 Roma en Sinti in één dag vermoord. In heel Europa kwamen tijdens de Holocaust naar schatting 500.000 Roma en Sinti om het leven. 2 augustus is de officiële Europese herdenkingsdag. Bij een zelfmoordaanslag in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 7 mensen om het leven gekomen, onder wie 4 politieagenten. De aanslag was bij een politiebureau tijdens een protest in het district Swat. Er raakten ook zeker 20 mensen gewond, van wie er enkele ernstig aan toe zijn. Nog niemand heeft de aanslag opgeëist. In de grensregio van Pakistan zijn dit jaar al honderden mensen omgekomen door allerlei aanslagen van gewapende groeperingen. En de Braziliaanse president Lula heeft zich officieel kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van oktober. De 80-jarige leider zei op een congres van zijn partij in São Paulo dat hij fit genoeg is voor een 4e ambtstermijn. Volgens de laatste peilingen gaat Lula aan kop. Zijn belangrijkste tegenstander is Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro. De eerste ronde van de verkiezingen in Brazilië is op 4 oktober. Als niemand een meerderheid haalt, volgt later die maand een tweede ronde. Het weer, het blijft nog lang warm en vannacht ook nog helder en droog bij zo'n 15 tot 20 graden en een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep, een uniek uitzendbureau.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
1: Zonnebreugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio SMB 107.5 FM.
1: En overal via radio.smb.nl.
6: Radio
1: SMB.
7: J'aime les chansons.
8: Toute la musique que j'aime.
9: De mooiste Franse chansons, gepresenteerd door Paul.

Welkom terug bij J'aime les chansons. En vandaag schilderen we met muziek. In het eerste uur kleurden we onze muzikale wereld met roze met de liefde van Edith Piaf, blauw met het verlangen van Christophe, rood met de passie van Michel Fugain en Jeanne Masse en zwart met de mysterieuze nachten van Saint-Germain-des-Prés. En in dit tweede uur laten we het licht weer binnen. We beginnen met wit, de kleur van dromen, hoop en nieuwe vergezichten. En wanneer de nacht voorbij is, verschijnt langzaam het eerste licht. Wit staat voor een nieuw begin, voor rust, voor vrede en voor dromen die misschien ooit werkelijkheid worden. En juist daarom past deze kleur zo mooi bij een aantal bijzondere chansons. En we begonnen met Michel Berger, waarschijnlijk een van de grootste componisten die Frankrijk ooit heeft voortgebracht. En hij schreef niet alleen prachtige muziek voor zichzelf, maar ook voor Frans Gall, Johnny Hallyday en Françoise Hardy. Le Paradis Blanc schreef hij kort voor zijn veel te vroege overlijden in 1992. Het is een droom over een wereld zonder geweld, zonder lawaai en zonder haat. Een chanson dat alleen maar actueler lijkt te worden. Ja, Michel Berger was ook de grote liefde van Frans Gall. En na zijn onverwachte overlijden bracht zij Évidemment opnieuw onder de aandacht. Een lied dat oorspronkelijk was geschreven als eerbetoon aan hun vriend Daniel Balavoine, maar dat na Bergers dood een extra emotionele lading kreeg.

Laurent Voulzy, een meester in het schrijven van lichte, melodieuze chansons. Le soleil donne ademt warmte, licht en optimisme, denk ik. En alsof je ineens vanuit een donkere straat een zonovergoten plein opstapt. Ja, van het licht trekken we verder de natuur in, want waar zonlicht is, groeit groen. En groen is de kleur van het Franse landschap. Frankrijk is natuurlijk veel meer dan Parijs alleen. Het is ook het glooiende landschap van de Dordogne, de lavendelvelden van de Provence, de wijngaarden van Bourgogne en de kleine dorpen waar de tijd soms lijkt stil te staan. Groen is de kleur van rust, van eenvoud, van het leven buiten de stad. En Yves Duteil behoort al jaren, tientallen jaren zelfs, tot de warmste stemmen van het Franse chanson. En zijn liedjes gaan vaak over menselijke waarden, familie en verbondenheid. Prendre un enfant is misschien wel zijn bekendste compositie. Een ode aan de onschuld van een kind. Hier is Yves Duteil met Prendre un enfant.

Ja, wij denken bij dit nummer waarschijnlijk aan een kleine havenstad. Maar Joe Dassin die roept eigenlijk met dit nummer op beelden van landelijke wegen, zonnebloemenvelden en kleine Franse dorpjes. En de volgende artiest is inmiddels 96 jaar oud en staat nog altijd af en toe op het podium. Hugh Auffray bracht de Amerikaanse folkmuziek naar Frankrijk. Hij vertaalde songs van Bob Dylan en bleef tegelijkertijd trouw aan zijn eigen stijl. Met Céline sluiten we ons groene hoofdstuk af.

0: s'est gardé dans mon cœur.
1: Ja, we gaan over naar goud, want na de natuur wordt het tijd om de schijnwerpers aan te steken. Want sommige artiesten overstijgen de tijd. Hun stemmen zijn niet alleen beroemd geworden, ze zijn goud geworden. En goud is de kleur van waardering, van klasse, van artiesten die niet alleen hits scoorden, maar een onuitwisbare plaats kregen in de Franse cultuur. En Charles Trenet wordt niet voor niets de vader van het moderne Franse chanson genoemd. Zijn fantasie, zijn optimisme en zijn onweerstaanbare podiumuitstraling maakt hem tot een voorbeeld voor vrijwel iedere chansonnier die na hem kwam. Douce de France schreef hij in 1943, midden in de Tweede Wereldoorlog. En dat hoorde hij ook wel aan de opname. Het groeide uit tot een liefdevolle ode aan zijn vaderland en is nog altijd een van de meest geliefde Franse chansons ooit. Ja, van Charles Trenet naar een andere grootheid, en die heet ook Charles. Charles Aznavour, hij behoort vanzelfsprekend tot de gouden stemmen van het chanson. En ik heb nu niet gekozen voor een van zijn bekendste liefdesliedjes, maar voor Ils sont tombés.

0: spreken over de gouden stemmen van het Franse chanson mag Dalida natuurlijk niet ontbreken. We koos voor deze uitzending voor het bekende J'attendrai, een chanson over wachten, verlangen en trouw. Oorspronkelijk Italiaans, maar door Dalida kreeg het een heel eigen Franse glans. En daarbij nemen we afscheid van de kleur goud en dan gaan we naar de herfst. De zon staat wat lager. De bladeren beginnen te verkleuren en onwillekeurig kijken we wat vaker achterom. Want de mooiste herinneringen hebben vaak de warme kleuren van de herfst. En geen seizoen spreekt zo tot de verbeelding als de herfst. Ja, het goudgeel van de bladeren, het dieprood van de wijnranken, het zachte licht van een septemberavond en misschien ook de gedachte dat schoonheid soms juist ontstaat omdat ze niet eeuwig duurt. En er zijn chansons die de tand destijds moeiteloos hebben doorstaan. En Les Feuilles Mortes is daar misschien wel het mooiste voorbeeld van. De tekst werd geschreven door de dichter Jacques Prévert, de muziek door Joseph Kosma en wereldwijd kennen miljoenen mensen het als Autumn Leaves. Maar voor velen blijft de versie van Yves Montand onovertroffen. Dit is Yves Montand met Les Feuilles Mortes.
1: Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle. Et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi.

Herinneringen gaan niet alleen over plaatsen en ze gaan misschien wel vooral over mensen. Maxime Le Forestier schreef met Mon Frère een warm en ingetogen lied over verbondenheid, trouw en vriendschap. Hij bewijst eigenlijk al meer dan 50 jaar dat eenvoud soms het allermooist kan zijn. En ook Georges Brassens wist als geen ander hoe belangrijk vriendschap is. Met zijn gitaar, zijn karakteristieke snor en zijn scherpe teksten groeide hij uit tot een van de invloedrijkste chansonniers uit de 20e eeuw. Le Copain d'abord is zijn ode aan echte kameraadschap. Niet aan oppervlakkige kennissen, maar aan vrienden die er altijd zijn.

we hebben al een aardige reis door de kleuren gehad, maar eigenlijk bestaat het leven niet uit één kleur. De grootste kracht van muziek is eigenlijk dat het alle kleuren heeft. Ze laat ons lachen, huilen, dromen en soms doet ze dat allemaal tegelijk. En zoals een schilder niet met één kleur werkt, zo vertelt ook het Franse chanson zijn verhalen met een heel palet aan emoties. En Gilbert Bécaud bracht dat misschien nog wel het mooist onder woorden. In Le Petit Oiseau de toute la couleur vliegt een klein vogeltje door een wereld vol kleuren.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een van de twee mannen die verdacht worden van de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam vanochtend blijft langer vastzitten. De ander wordt vandaag vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zo meldt de politie. Op het monument waren onder meer de teksten Stop the Human Traffic en Time to Wake Up in het blauw geschreven. Ook was een blauwe doodskop aangebracht. Een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen werden opgepakt. Eén van hen blijft nog vast, de politie zei niet welke. Het dodental na de massale poging deze week van migranten om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken is opgelopen tot 72. Tienduizenden mensen probeerden vanuit Marokko om onduidelijke redenen tegelijk de grens over te steken, onder meer zwemmend via zee. Spanje zette extra militairen en politie in om de situatie onder controle te krijgen. Volgens Spaanse media is de rust aan de grens inmiddels grotendeels teruggekeerd, maar duizenden agenten en militairen blijven er voorlopig aanwezig. In het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Tijdens de bijeenkomst waren er toespraken, een minuut stilte en er werden bloemen gelegd voor de slachtoffers. Op 2 augustus 1944 werden in Auschwitz ruim 4000 Roma en Sinti in één dag vermoord. In heel Europa kwamen tijdens de Holocaust naar schatting 500.000 Roma en Sinti om het leven. 2 augustus is de officiële Europese herdenkingsdag. En de Johan Cruijffschaal, de eerste prijs in het betaald voetbal, is gewonnen door AZ. De bekerwinnaar uit Alkmaar versloeg in Eindhoven landskampioen PSV met 0-4. Al na 8 minuten moest de thuisploeg verder met 10 man na een rode kaart voor Joey Veerman, die AZ-spits Max Meerdink onbedoeld en ongelukkig op het hoofd raakte. AZ pakte de Johan Cruijffschaal voor de tweede keer. Eerder was dat in 2009. PSV won hem al 15 keer. Het weer, het blijft nog lang warm en vannacht ook nog helder en droog bij zo'n 15 tot 20 graden en een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
5: Radio SNB.

0: kreeg Céline Dion te horen.
1: Liefde enzovoort, met Lex de Groot.
0: En het nummer werd uitgebracht in 1996 als derde single van haar uiterst succesvol album Falling Into You. Het werd geschreven en geproduceerd door Jim Steinman. Dat is uiteraard ook overbekend van zijn werk dat hij maakte voor Meatloaf bijvoorbeeld. It's All Coming Back To Me Now, Céline Dion dus. En daarvoor als eerste vanavond in deze Liefde enzovoort, Summer en My Body Isn't Ready. Dames en heren, jongens en meisjes, mag ik jullie een hele fijne avond wensen. Hiermee zitten we weer in het meest dramatische programma van de Lage Landen, Liefde enzovoort. Ik ben Lex en ik ga jullie de komende twee uurtjes gezelschap houden. Met alleen maar de allermooiste lastsongs van toen en van nu. Dus waar je op dit moment ook mag luisteren, probeer het zo gezellig mogelijk te maken en geniet mee van bijvoorbeeld Rod Stewart uit 1975, zometeen This Old Heart of Mine. En wat dacht je van Alexander O'Neill? Deze komt uit 1987. Sunshine. Ik wens je een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

0: Onderweg, buiten zon en breugel, maar wil je wel naar Radio SMB luisteren? Ook op je mobiel. Luister naar het station voor zon en breugel. Surf naar radiosmb.nl en klik op Luister Live.
1: Liefde enzovoort. De radio komt in het rood.

Alone. Met dit nummer werd Duitsland vierde op het Eurovisie Songfestival van 2018. Michael Schulte, You Let Me Walk Alone. Dit is Liefde Enzovoort. En Liefde Enzovoort, dat staat ook voor het Liefdeshoroscoop. Dat is elke week zodat je dat hier krijgt en het is vanavond zeker en vast niet anders. En in het Liefdeshoroscoop gaan we eens kijken hoe het uiteraard met jouw liefdesleven is gesteld de komende week. Je krijgt het hier van mij te horen straks in deel 2, dus je hebt nog wel een beetje geduld nodig. Maar je kan het natuurlijk alvast nalezen, want het staat op de Facebookpagina van Liefde Enzovoort. En dat schrijf je liefdespatie ENZ. Dan kan je het alvast rustig bekijken. Zullen wij ondertussen luisteren naar Lola Young? From Down Here is voor jullie onderweg. Na deze, voor Leon Rimes uit 1999. How Do I Live?

1983 bracht hij het succesvolle album Roman uit. Daarop staat deze lat. En lat staat voor Living Apart Together. Een relatievorm begin jaren 80 sterk in opkomst was. Rob de Nijs kreeg je te horen. Hier in Liefde enzovoort. En je kan naar videoclips kijken als je er zin in hebt. Van bijvoorbeeld Rob de Nijs of andere platen die vanavond of de afgelopen tijd te horen voorbij komen. Zoals elke week heb ik er weer een aantal gebundeld op mijn Facebookpagina. Ga ervoor naar liefdespatie.enz, want zo vind je Liefde enzovoort terug op Facebook. Ook het liefdeshoroscoop, ik had het er net al even over, vind je daar uiteraard terug. En ook weer een link naar Mixcloud, want op Mixcloud staat de volledige show. Wil je het nog eens een keertje herbeluisteren of beluisteren wanneer het misschien net iets beter in jouw agenda past? Wel, dat kan. Om het jou gemakkelijk te maken, dus de link naar Mixcloud staat op diezelfde Facebookpagina. En moest je het nog niet hebben gedaan natuurlijk, hè, liken of volg de pagina dan ook. Ondertussen gaan wij zo meteen luisteren naar Neil Diamond uit 1971. Hij is onderweg met I Am, I Said. Na deze voor Lenny Kravitz, I'll Be Waiting.

1984 brachten ze het album Learning to Crawl uit. Daaruit komt dit pareltje voor de Pretenders. Thin Line Between Love and Hate. Uiteraard gaan we straks aan de andere kant nog lekker door met de mooiste love songs van Toon en Vernu. Want het meest romantische programma van de Lage Landen, Liefde enzovoort, is nog lang niet afgelopen. Uiteraard krijg je dan ook straks in deel 2 het liefdeshoroscoop van mij. Hoe het met jouw liefdesleven de komende week is gesteld, dat gaan we dan allemaal van dichterbij bekijken. Don Henley schreef New York Minutes met Danny Kortsma en Jay Winding. Het is afkomstig van zijn soloalbum The End of the Innocence, dat hij uitbracht in 1989. En zoals vele anderen wordt ook dit nummer over een grote plotselinge verandering een van de betekenisvolle songs rondom de aanslagen op 11 september 2001. Voor het album Hell Freezes Over neemt Don Henley het nog eens op met zijn oude band The Eagles. In dit uur nog onder andere Don Henley, New York Minutes. Graag tot zometeen.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Israël heeft zorgen geuit over het Amerikaanse plan om Hamas en andere gewapende groepen in Gaza te ontwapenen. Volgens de Israëlische regering zijn die bezwaren gedeeld met Washington. Het voorstel maakt deel uit van een groter plan waarin ook een geleidelijke terugtrekking van Israëlische troepen uit Gaza staat. Hamas heeft juist positief gereageerd op het plan. Binnen de Israëlische regering is er ook flinke kritiek. De uiterst rechtse minister Ben-Gvir noemt het akkoord voor Gaza onaanvaardbaar. Een van de twee mannen die verdacht worden van de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam vanochtend blijft langer vastzitten. De ander wordt vandaag vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zo meldt de politie. Op het monument waren onder meer de teksten Stop the Human Traffic en Time to Wake Up in het blauw geschreven. Ook was een blauwe doodskop aangebracht. Een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen werden opgepakt. Eén van hen blijft nog vast, de politie zei niet welke. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En in Griekenland is een 26-jarige buitenlander aangehouden voor de dood van een 38-jarige Schotse vrouw van wie het lichaam vorige maand in een koffer werd gevonden in Athene. Volgens de politie zou de man het stoffelijk overschot hebben verplaatst naar een verlaten gebouw en toen de bankkaart van de vrouw hebben gebruikt. De verdachte is na onderzoek van camerabeelden opgespoord en wordt verdacht van doodslag, beroving en wapenbezit. De koffer werd op 18 juli gevonden nadat er een vreemde geur was ontdekt. Het weer, het blijft nog lang warm en vannacht ook nog helder en droog bij zo'n 15 tot 20 graden en een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
4: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
5: Radio SNB.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag.

Anthony Kamerling speelt Hero in de film All Stars uit 1997. En in de film wordt Hero verliefd op Claire, gespeeld door Daphne Dekkers, en zingt over haar Toen ik je zag. Het werd geschreven door Guus Meeuwis en Jan Willem Rozeboom. Hero dus, en Toen ik je zag. En daarvoor Raccoon met Daffodils. Hey, fijne

0: Stefano David met zijn hit uit 2025, Next Summer. En hij bracht ons tot aan het liefdeshoroscoop voor deze avond.
1: Liefde enzovoort, uw liefdeshoroscoop.
0: Wat er de komende week met jou allemaal staat te gebeuren, op het vlak van de liefde, daar is het nu tijd voor geworden.
1: Ram.
0: Je voelt dat je behoefte hebt aan meer zekerheid dan avontuur. Singles merken dat een luchtig contact niet meteen hoeft uit te groeien tot iets ernstigs. En dat geeft rust. Bij koppels loont het om meer naar elkaar te luisteren dan meteen oplossingen te zoeken. Tegen het komende weekend keert het vertrouwen langzaam terug. Vier knuffelpunten.
1: Stier.
0: Je straalt rust en warmte uit, waardoor mensen zich snel op hun gemak voelen. Voor wie alleen is, kan een vertrouwd gezicht plots veel meer aandacht krijgen dan vroeger. Bij koppels zorgen kleine verrassingen voor een sterke verbondenheid. Je merkt dat liefde soms groeit zonder dat je het meteen beseft. 9 knuffelpunten.
1: Tweelingen.
0: Je sociale kant krijgt alle ruimte. Singles genieten van leuke gesprekken waaruit langzaam een bijzondere klik ontstaat. Bij koppels brengt een spontane uitstap opnieuw plezier en lichtheid in de relatie. De hele week voelt levendig en optimistisch aan. Tweelingen, je hebt er 8.
1: Kreeft.
0: Je laat je deze week iets te veel leiden door twijfels. Singles vinden het moeilijk om hun gevoelens duidelijk te tonen, waardoor kansen onbenut kunnen blijven. Bij koppels ontstaan kleine misverstanden wanneer verwachtingen niet uitgesproken worden. Gelukkig brengt het weekend meer rust. Kreeft, je hebt er 2.
1: Leeuw.
0: Je natuurlijke uitstraling trekt de aandacht zonder dat je daar moeite voor hoeft te nemen. Iemand laat subtiel merken dat jouw gezelschap erg gewaardeerd wordt. Bij koppels zorgen humor en spontaniteit voor een romantische sfeer. Je geniet zichtbaar van de aandacht die je krijgt. 8 knuffelpunten.
1: Maagd.
0: Je merkt dat je minder kritisch bent voor jezelf en voor anderen. Singles staan meer open voor een nieuwe connectie die rustig kan groeien. Bij koppels zorgt een eerlijk gesprek voor meer wederzijds begrip. Je voelt dat vertrouwen opnieuw sterker wordt. Maagd, je hebt er deze week 7 verdiend. En we hebben er natuurlijk nog 6 te gaan. En die krijg je van mij over een drietal platen.

0: liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop. Weegschaal.
1: Niet alles verloopt zoals je vooraf had gehoopt. Singles kunnen merken dat verwachtingen en werkelijkheid niet helemaal samenvallen. Bij koppels helpt het om elkaar wat meer ruimte te geven. Met geduld komt er stilaan opnieuw evenwicht. 3 knuffelpunten.
0: Schorpioen.
1: Je intuïtie wijst je feilloos de juiste richting. Singles voelen meteen wanneer iemand oprecht geïnteresseerd is. Bij koppels groeit de verbondenheid door samen plannen te maken voor de komende tijd. Het warme moment voor komend weekend blijft nog lang hangen. Schorpioen, jij bent de winnaar deze week met 10 knuffelpunten.
0: Boogschutter.
1: Je hebt zin in afwisseling, maar liefde vraagt soms ook wat geduld. Een spontaan gesprek kan je op een nieuw spoor zetten. Bij koppels zorgt een gezamenlijke activiteit voor extra verbondenheid. Vooral komende zaterdag hangt er een ontspannen sfeer. 5 knuffelpunten.
0: Steenbok.
1: Je merkt dat je gevoelens gemakkelijker durft te tonen. Singles maken sneller een eerste stap dan gewoonlijk en dat levert een aangename verrassing op. Bij koppels brengt een onverwacht compliment veel warmte. Je sluit de week af met een goed gevoel. 6 knuffelpunten voor de steenbok.
0: Waterman.
1: Je hebt het gevoel dat alles net iets stroever verloopt dan je had gehoopt. Singles wachten te lang af, waardoor een mooie kans voorbij kan gaan. Bij koppels kunnen kleine ergernissen uitgroeien tot onnodige discussies. Als niemand initiatief neemt om te praten. Laat trots deze week niet de bovenhand halen. 1 knuffelpuntje.
0: Vissen.
1: Je straalt een warme rust uit en dat blijft niet onopgemerkt. Iemand zoekt steeds vaker jouw gezelschap. En dat voelt heel natuurlijk aan. Bij koppels groeit de verbondenheid door samen te genieten van eenvoudige momenten. Het weekend brengt een glimlach die nog lang blijft hangen. Vissen, jullie hebben deze week 7 knuffelpunten verdiend. En natuurlijk lees je ook deze week weer het volledige liefdeshoroscoop in alle rust na. Want het staat ook nu weer op onze Facebookpagina. En dat schrijf je liefde spatie ENZ. Maar dagelijks ook te volgen via mijn Instagram-account onder @lex_degroot.
0: Het staat in de sterren geschreven met Lex de Groot.

nummer is terug te vinden op een album Born to Love. Roberta Flack, die kennen we van de singles Killing Me Softly en The First Time Ever I Saw Your Face. De Bioba Bryson, die staat vooral bekend om zijn duetten, onder andere met Celine Dion voor de soundtrack single Beauty and the Beast. Bioba Bryson en

weet je het, hè? Dat wil zeggen dat liefde enzovoort er helaas bijna op zit. Heb ik uiteraard weer een slaapmutsje voor jullie meegebracht. Daarvan neem ik je mee naar 1987. Ik heb nog eens een duetje voor jullie. Serima en Jean-Jacques Goldman en Laba. Volgende week is er natuurlijk een nieuwe liefde enzovoort.

0: Zon en Breugel. 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Rubio zei dat Havana al een groot netwerk heeft opgebouwd van spionnen en beïnvloedingsoperaties. De spanningen tussen de twee landen zijn verder opgelopen sinds president Trump de druk op Cuba heeft verhoogd met nieuwe sancties en stappen tegen de kopstukken van het Cubaanse regime. Israël heeft zorgen geuit over het Amerikaanse plan om Hamas en andere gewapende groepen in Gaza te ontwapenen. Volgens de Israëlische regering zijn die bezwaren gedeeld met Washington. Het voorstel maakt deel uit van een groter plan waarin ook een geleidelijke terugtrekking van Israëlische troepen uit Gaza staat. Hamas heeft juist positief gereageerd op het plan. Binnen de Israëlische regering is er ook flinke kritiek. De uiterst rechtse minister Ben-Gvir noemt het akkoord voor Gaza onaanvaardbaar. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En in Griekenland is een 26-jarige buitenlander aangehouden voor de dood van een 38-jarige Schotse vrouw van wie het lichaam vorige maand in een koffer werd gevonden in Athene. Volgens de politie zou de man het stoffelijk overschot hebben verplaatst naar een verlaten gebouw en toen de bankkaart van de vrouw hebben gebruikt. De verdachte is na onderzoek van camerabeelden opgespoord en wordt verdacht van doodslag, beroving en wapenbezit. De koffer werd op 18 juli gevonden nadat er een vreemde geur was ontdekt. Het weer, het is helder en droog en het kwik daalt naar zo'n 15 tot 20 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
5: Radio SNB.
0: Met dit uur.
6: Hitsound 40 Revival met Corné Wolfs.

En ik kom inderdaad naar je toe met het programma Nightflower. Een programma vol romantische muziek. En dat speciaal voor jou.

0: Ketten en Tenniel. En dat allemaal bij het programma Nightflower. Zo, ik heb de lichten weer gedimd in de studio. Romantisch sfeertje hier. Een glaasje wijn erbij. En een hele stapel platen. En dat met de betere muziek. Speciaal voor jou.
1: Goedenavond.

Boyzone, You Needed Me. Heb je net ingeschakeld? Je luistert naar het programma Nightflower. Een uur lang romantische muziek. En zelfs een gedicht. Maar die komt straks.

En ik nam je mee terug in de tijd. Frank Sinatra. Let me try again. George Michael. Als ik deze plaat hoor, heb ik altijd een beetje een vakantiegevoel. Ken je dat? Zit je bij het strand, de zon die ondergaat.

Het leven is soms zo breekbaar als glas. Zo vluchtig als wind. Als mist op het gras. Het leven is soms zo bitter als gal. Zo zoet als honing. Als een rat in de val. Het leven is soms zo hard als steen. Zo zacht als fluweel. Als een blok aan je been. Het leven is soms zo puur van genot. Maar op het einde gaat alles toch kapot. En komen we allemaal terecht bij Allah of God.

bij het programma Night Flower. Je luistert naar het station waar muziek in zit. 24 uur per dag kan je hier luisteren naar de betere muziek. Tijd voor Chicago. If you leave me now.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Na de massale oversteek naar de Spaanse exclave Ceuta zijn tientallen Marokkaanse families nog altijd op zoek naar vermiste familieleden. Er zijn veel minderjarigen onder die vermisten. De Spaanse autoriteiten melden inmiddels 72 doden. Bij de grens wachten ouders en andere familieleden wanhopig op nieuws over hun dierbaren. Inmiddels zijn verreweg de meeste migranten alweer teruggekeerd naar Marokko, maar van veel mensen ontbreekt dus nog ieder spoor. De Spaanse kustwacht blijft naar ze zoeken. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Rubio zei dat Havana al een groot netwerk heeft opgebouwd van spionnen en beïnvloedingsoperaties. De spanningen tussen de twee landen zijn verder opgelopen sinds president Trump de druk op Cuba heeft verhoogd met nieuwe sancties en stappen tegen de kopstukken van het Cubaanse regime. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De Straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En vanaf nu geldt voor heel Nederland het nationale hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat was afgelopen dag al van kracht in het zuidoosten van het land met temperaturen van rond de 30 graden. Overdag wordt 28 tot 36 graden verwacht en voor die hitte heeft het KNMI al code geel afgegeven. Vanwege het Nationaal Hitteplan adviseert het RIVM voldoende te drinken, het lijf en de woning koel te houden en alle activiteiten nog voor of juist na de middag te doen. Het weer, het is helder en droog en het kwik daalt naar zo'n 15 tot 20 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroep.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie
1: en het laatste nieuws.
0: Radio
1: SNB
0: 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Radio
1: SNB. Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Liefhebbers van korenmuziek kunnen op zaterdag 15 augustus genieten van een optreden van de Lore Dance Singers. Het koor verzorgt een gevarieerd concert in de kiosk en brengt een middag vol bekende en sfeervolle muziek. Het optreden duurt van 2 uur tot en met 3:15 smiddags en is vrij toegankelijk. Op zaterdag 15 augustus van 2 tot 3:15 smiddags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about the dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna take.

0: Dit is het regio prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellige ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kopje thee of koffie. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats bij de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Liefhebbers van dansen kunnen terecht bij de open dansavond van de Vliegert in Mierlo. Tijdens deze gezellige avond is iedereen welkom, ook zonder lidmaatschap. Verschillende dansstijlen komen voorbij en bezoekers kunnen genieten van muziek, ontmoeten en gezelligheid. De intree bedraagt €5 inclusief hapjes. En de eerstvolgende dansavond is op zaterdag 21 augustus om 20:00 s'avonds bij de Vliegert, hier van Rodestraat 109A in Mierlo.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Na de massale oversteek naar de Spaanse exclave Ceuta zijn tientallen Marokkaanse families nog altijd op zoek naar vermiste familieleden. Er zijn veel minderjarigen onder die vermisten. De Spaanse autoriteiten melden inmiddels 72 doden. Bij de grens wachten ouders en andere familieleden wanhopig op nieuws over hun dierbaren. Inmiddels zijn verreweg de meeste migranten alweer teruggekeerd naar Marokko, maar van veel mensen ontbreekt dus nog ieder spoor. De Spaanse kustwacht blijft naar ze zoeken. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Rubio zei dat Havana al een groot netwerk heeft opgebouwd van spionnen en beïnvloedingsoperaties. De spanningen tussen de twee landen zijn verder opgelopen sinds president Trump de druk op Cuba heeft verhoogd met nieuwe sancties en stappen tegen de kopstukken van het Cubaanse regime. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De Straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En vanaf nu geldt voor heel Nederland het nationale hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat was afgelopen dag al van kracht in het zuidoosten van het land met temperaturen van rond de 30 graden. Overdag wordt 28 tot 36 graden verwacht en voor die hitte heeft het KNMI al code geel afgegeven. Vanwege het Nationaal Hitteplan adviseert het RIVM voldoende te drinken, het lijf en de woning koel te houden en alle activiteiten nog voor of juist na de middag te doen. Het weer, het is helder en droog en het kwik daalt naar zo'n 15 tot 20 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
2: Radio
0: SNB. Met dit uur de meer muziek na.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In het weekend van 19 en 20 september staat aan de Bestseweg 61 in Oorschot weer het populaire Trekker Trek Best op het programma. Twee dagen lang draait alles om indrukwekkende tractoren, krachtige motors, snelheid en spektakel. Bezoekers kunnen genieten van

0: Spannende wedstrijden en een gezellige sfeer voor jong en oud. Ook is er op vrijdag 18 september een speciale activiteit met fietsfrotten. Het evenement trekt jaarlijks veel deelnemers en publiek en belooft opnieuw een weekend vol actie en entertainment te worden. Op zaterdag 19 en zondag 20 september aan de Bestweg 61 in Oorschot. Met fietsfrotten op vrijdag 18 september.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Ook deze zomervakantie gaat het voorlezen in Bibliotheek Oorschot gewoon door. Iedere dinsdagochtend zijn kinderen welkom om te luisteren naar de leukste zomerse verhalen over bijzondere zon, strand en vakantie. Samen met papa, mama, opa of oma kunnen kinderen genieten van een gezellige en leerzame voorleesmoment. Het voorlezen is gratis en vindt plaats in Bibliotheek Oorschot, de loop 67 in Oorschot. Het voorleesmoment duurt van 11 uur 's ochtends, iedere dinsdag tot en met 18 augustus.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt Grip komt weer naar Sonnenbreugel. En wel op maandag 10 augustus vanaf 9:30 tot 10:30 aan de Piet Heijnlaan in Breugel. En vanaf 12:30 tot 14:30 aan de Brabantlaan in Son. Bij het rijdende grondstoffeninleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals klein elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval, zoals resten verf, medicijnen en andere chemische middelen, kan worden ingeleverd. Alle Grip-data, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink Afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Na de massale oversteek naar de Spaanse exclave Ceuta zijn tientallen Marokkaanse families nog altijd op zoek naar vermiste familieleden. Er zijn veel minderjarigen onder die vermisten. De Spaanse autoriteiten melden inmiddels 72 doden. Bij de grens wachten ouders en andere familieleden wanhopig op nieuws over hun dierbaren. Inmiddels zijn verreweg de meeste migranten alweer teruggekeerd naar Marokko, maar van veel mensen ontbreekt dus nog ieder spoor. De Spaanse kustwacht blijft naar ze zoeken. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Rubio zei dat Havana al een groot netwerk heeft opgebouwd van spionnen en beïnvloedingsoperaties. De spanningen tussen de twee landen zijn verder opgelopen sinds president Trump de druk op Cuba heeft verhoogd met nieuwe sancties en stappen tegen de kopstukken van het Cubaanse regime. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De Straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En vanaf nu geldt voor heel Nederland het nationale hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat was afgelopen dag al van kracht in het zuidoosten van het land met temperaturen van rond de 30 graden. Overdag wordt 28 tot 36 graden verwacht en voor die hitte heeft het KNMI al code geel afgegeven. Vanwege het Nationaal Hitteplan adviseert het RIVM voldoende te drinken, het lijf en de woning koel te houden en alle activiteiten nog voor of juist na de middag te doen. Het weer, het is helder en droog en het kwik daalt naar zo'n 15 tot 20 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die